0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo

0: Liedje.
1: Ribbeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.

snap, y'all. This rim's a mama. Hit it.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De vraag naar vakanties naar Aruba, Bonaire en Curaçao blijft toenemen. TUI Fly voegt vanaf deze winter 2 extra vluchten per week naar Curaçao toe, waardoor het totaal op 16 vluchten per week komt. Dit levert meer dan 27.000 extra stoelen op. De extra vluchten worden op maandag en donderdag uitgevoerd met een Boeing 784. De nieuwe werkgroep Koloniale Collecties is voor het eerst fysiek bijeengekomen op Saba. De werkgroep, bestaande uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van 6 Caribische eilanden en Europees Nederland, bereidt een advies voor over de teruggave van cultuurgoederen. Het advies wordt in november gepresenteerd tijdens het ministerieel Vier Landen Overleg voor Cultuur en Onderwijs. Dan nog internationaal nieuws. Iran werkt aan snelle vergunningen voor alle schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Deze belangrijke zeestraat is weer geopend volgens afspraken met de Verenigde Staten. Iran adviseert schepen zich te houden aan toegewezen tijdsloten en routes. Iran heeft aangekondigd servicekosten te willen vragen, terwijl de Verenigde Staten hebben verklaard dat schepen geen kosten hoeven te betalen voor de doortocht in de komende 60 dagen. De Iraanse opperste leider, Mojtaba Khamenei, heeft de overeenkomst met de Verenigde Staten goedgekeurd, maar zegt dat hij daar eigenlijk een andere mening over had. Hij stemde in omdat president Masoud Pezeshkian en andere leden van de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid voor de deal op zich hebben genomen. Khamenei benadrukt dat Iran niet het standpunt van de VS zal accepteren. Oekraïne ontvangt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, aldus de Oekraïnse defensieminister Mykhailo Fedorov. NAVO-topman Mark Rutte meldt dat Oekraïne ook extra artilleriegranaten, drones en luchtafweerraketten kan verwachten. Naast een eerder aangekondigd 250 miljoen euro van Nederland zijn er ook honderden miljoenen van andere landen binnengekomen voor de aanschaf van Patriot-raketten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nachten. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De vraag naar vakanties naar Aruba, Bonaire en Curaçao blijft toenemen. TUI Fly voegt vanaf deze winter 2 extra vluchten per week naar Curaçao toe, waardoor het totaal op 16 vluchten per week komt. Dit levert meer dan 27.000 extra stoelen op. De extra vluchten worden op maandag en donderdag uitgevoerd met een Boeing 784. De nieuwe werkgroep Koloniale Collecties is voor het eerst fysiek bijeengekomen op Saba. De werkgroep, bestaande uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van 6 Caribische eilanden en Europees Nederland, bereidt een advies voor over de teruggave van cultuurgoederen. Het advies wordt in november gepresenteerd tijdens het ministerieel Vier Landen Overleg voor Cultuur en Onderwijs. Dan nog internationaal nieuws. Iran werkt aan snelle vergunningen voor alle schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Deze belangrijke zeestraat is weer geopend volgens afspraken met de Verenigde Staten. Iran adviseert schepen zich te houden aan toegewezen tijdsloten en routes. Iran heeft aangekondigd servicekosten te willen vragen, terwijl de Verenigde Staten hebben verklaard dat schepen geen kosten hoeven te betalen voor de doortocht in de komende 60 dagen. De Iraanse opperste leider, Mojtaba Khamenei, heeft de overeenkomst met de Verenigde Staten goedgekeurd, maar zegt dat hij daar eigenlijk een andere mening over had. Hij stemde in omdat president Masoud Pezeshkian en andere leden van de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid voor de deal op zich hebben genomen. Khamenei benadrukt dat Iran niet het standpunt van de VS zal accepteren. Oekraïne ontvangt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, aldus de Oekraïnse defensieminister Mykhailo Fedorov. NAVO-topman Mark Rutte meldt dat Oekraïne ook extra artilleriegranaten, drones en luchtafweerraketten kan verwachten. Naast een eerder aangekondigd 250 miljoen euro van Nederland zijn er ook honderden miljoenen van andere landen binnengekomen voor de aanschaf van Patriot-raketten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De vraag naar vakanties naar Aruba, Bonaire en Curaçao blijft toenemen. TUI Fly voegt vanaf deze winter 2 extra vluchten per week naar Curaçao toe, waardoor het totaal op 16 vluchten per week komt. Dit levert meer dan 27.000 extra stoelen op. De extra vluchten worden op maandag en donderdag uitgevoerd met een Boeing 784. De nieuwe werkgroep Koloniale Collecties is voor het eerst fysiek bijeengekomen op Saba. De werkgroep, bestaande uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van 6 Caribische eilanden en Europees Nederland, bereidt een advies voor over de teruggave van cultuurgoederen. Het advies wordt in november gepresenteerd tijdens het ministerieel Vier Landen Overleg voor Cultuur en Onderwijs. Dan nog internationaal nieuws. Iran werkt aan snelle vergunningen voor alle schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Deze belangrijke zeestraat is weer geopend volgens afspraken met de Verenigde Staten. Iran adviseert schepen zich te houden aan toegewezen tijdsloten en routes. Iran heeft aangekondigd servicekosten te willen vragen, terwijl de Verenigde Staten hebben verklaard dat schepen geen kosten hoeven te betalen voor de doortocht in de komende 60 dagen. De Iraanse opperste leider, Mojtaba Khamenei, heeft de overeenkomst met de Verenigde Staten goedgekeurd, maar zegt dat hij daar eigenlijk een andere mening over had. Hij stemde in omdat president Masoud Pezeshkian en andere leden van de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid voor de deal op zich hebben genomen. Khamenei benadrukt dat Iran niet het standpunt van de VS zal accepteren. Oekraïne ontvangt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, aldus de Oekraïnse defensieminister Mykhailo Fedorov. NAVO-topman Mark Rutte meldt dat Oekraïne ook extra artilleriegranaten, drones en luchtafweerraketten kan verwachten. Naast een eerder aangekondigd kwart miljard euro van Nederland zijn er ook honderden miljoenen van andere landen binnengekomen voor de aanschaf van Patriot-raketten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De vraag naar vakanties naar Aruba, Bonaire en Curaçao blijft toenemen. TUI Fly voegt vanaf deze winter 2 extra vluchten per week naar Curaçao toe, waardoor het totaal op 16 vluchten per week komt. Dit levert meer dan 27.000 extra stoelen op. De extra vluchten worden op maandag en donderdag uitgevoerd met een Boeing 784. De nieuwe werkgroep Koloniale Collecties is voor het eerst fysiek bijeengekomen op Saba. De werkgroep, bestaande uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van 6 Caribische eilanden en Europees Nederland, bereidt een advies voor over de teruggave van cultuurgoederen. Het advies wordt in november gepresenteerd tijdens het ministerieel Vier Landen Overleg voor Cultuur en Onderwijs. Dan nog internationaal nieuws. Iran werkt aan snelle vergunningen voor alle schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Deze belangrijke zeestraat is weer geopend volgens afspraken met de Verenigde Staten. Iran adviseert schepen zich te houden aan toegewezen tijdsloten en routes. Iran heeft aangekondigd servicekosten te willen vragen, terwijl de Verenigde Staten hebben verklaard dat schepen geen kosten hoeven te betalen voor de doortocht in de komende 60 dagen. De Iraanse opperste leider, Mojtaba Khamenei, heeft de overeenkomst met de Verenigde Staten goedgekeurd, maar zegt dat hij daar eigenlijk een andere mening over had. Hij stemde in omdat president Masoud Pezeshkian en andere leden van de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid voor de deal op zich hebben genomen. Khamenei benadrukt dat Iran niet het standpunt van de VS zal accepteren. Oekraïne ontvangt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, aldus de Oekraïnse defensieminister Mykhailo Fedorov. NAVO-topman Mark Rutte meldt dat Oekraïne ook extra artilleriegranaten, drones en luchtafweerraketten kan verwachten. Naast een eerder aangekondigd 250 miljoen euro van Nederland zijn er ook honderden miljoenen van andere landen binnengekomen voor de aanschaf van Patriot-raketten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De vraag naar vakanties naar Aruba, Bonaire en Curaçao blijft toenemen. TUI Fly voegt vanaf deze winter 2 extra vluchten per week naar Curaçao toe, waardoor het totaal op 16 vluchten per week komt. Dit levert meer dan 27.000 extra stoelen op. De extra vluchten worden op maandag en donderdag uitgevoerd met een Boeing 784. De nieuwe werkgroep Koloniale Collecties is voor het eerst fysiek bijeengekomen op Saba. De werkgroep, bestaande uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van 6 Caribische eilanden en Europees Nederland, bereidt een advies voor over de teruggave van cultuurgoederen. Het advies wordt in november gepresenteerd tijdens het ministerieel Vier Landen Overleg voor Cultuur en Onderwijs. Dan nog internationaal nieuws. Iran werkt aan snelle vergunningen voor alle schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Deze belangrijke zeestraat is weer geopend volgens afspraken met de Verenigde Staten. Iran adviseert schepen zich te houden aan toegewezen tijdsloten en routes. Iran heeft aangekondigd servicekosten te willen vragen, terwijl de Verenigde Staten hebben verklaard dat schepen geen kosten hoeven te betalen voor de doortocht in de komende 60 dagen. De Iraanse opperste leider, Mojtaba Khamenei, heeft de overeenkomst met de Verenigde Staten goedgekeurd, maar zegt dat hij daar eigenlijk een andere mening over had. Hij stemde in omdat president Massoud Pezeshkian en andere leden van de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid voor de deal op zich hebben genomen. Khamenei benadrukt dat Iran niet het standpunt van de VS zal accepteren. Oekraïne ontvangt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, aldus de Oekraïnse defensieminister Mykhailo Fedorov. NAVO-topman Mark Rutte meldt dat Oekraïne ook extra artilleriegranaten, drones en luchtafweerraketten kan verwachten. Naast een eerder aangekondigd 250 miljoen euro van Nederland zijn er ook honderden miljoenen van andere landen binnengekomen voor de aanschaf van Patriot-raketten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De vraag naar vakanties naar Aruba, Bonaire en Curaçao blijft toenemen. TUI Fly voegt vanaf deze winter 2 extra vluchten per week naar Curaçao toe, waardoor het totaal op 16 vluchten per week komt. Dit levert meer dan 27.000 extra stoelen op. De extra vluchten worden op maandag en donderdag uitgevoerd met een Boeing 784. De nieuwe werkgroep Koloniale Collecties is voor het eerst fysiek bijeengekomen op Saba. De werkgroep, bestaande uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van 6 Caribische eilanden en Europees Nederland, bereidt een advies voor over de teruggave van cultuurgoederen. Het advies wordt in november gepresenteerd tijdens het ministerieel Vier Landenoverleg voor Cultuur en Onderwijs. Dan nog internationaal nieuws. Iran werkt aan snelle vergunningen voor alle schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Deze belangrijke zeestraat is weer geopend volgens afspraken met de Verenigde Staten. Iran adviseert schepen zich te houden aan toegewezen tijdsloten en routes. Iran heeft aangekondigd servicekosten te willen vragen, terwijl de Verenigde Staten hebben verklaard dat schepen geen kosten hoeven te betalen voor de doortocht in de komende 60 dagen. De Iraanse opperste leider, Mojtaba Khamenei, heeft de overeenkomst met de Verenigde Staten goedgekeurd, maar zegt dat hij daar eigenlijk een andere mening over had. Hij stemde in omdat president Massoud Pezeshkian en andere leden van de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid voor de deal op zich hebben genomen. Khamenei benadrukt dat Iran niet het standpunt van de VS zal accepteren. Oekraïne ontvangt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, aldus de Oekraïnse defensieminister Mykhailo Fedorov. NAVO-topman Mark Rutte meldt dat Oekraïne ook extra artilleriegranaten, drones en luchtafweerraketten kan verwachten. Naast een eerder aangekondigd 250 miljoen euro van Nederland zijn er ook honderden miljoenen van andere landen binnengekomen voor de aanschaf van Patriot-raketten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De vraag naar vakanties naar Aruba, Bonaire en Curaçao blijft toenemen. TUI Fly voegt vanaf deze winter 2 extra vluchten per week naar Curaçao toe, waardoor het totaal op 16 vluchten per week komt. Dit levert meer dan 27.000 extra stoelen op. De extra vluchten worden op maandag en donderdag uitgevoerd met een Boeing 784. De nieuwe werkgroep Koloniale Collecties is voor het eerst fysiek bijeengekomen op Saba. De werkgroep, bestaande uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van 6 Caribische eilanden en Europees Nederland, bereidt een advies voor over de teruggave van cultuurgoederen. Het advies wordt in november gepresenteerd tijdens het ministerieel Vierlandenoverleg voor Cultuur en Onderwijs. Dan nog internationaal nieuws. Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, heeft verklaard dat heel Libanon moet branden. Dit volgt op de melding dat 4 Israëlische militairen in Libanon zijn gedood. Deze slachtoffers zijn de eerste sinds het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Ben-Gvir benadrukte dat de veiligheid van Israël niet te koop is. Frankrijk stemt niet in met de opheffing van VN-sancties tegen Iran zonder dat de gesprekken over het Iraanse kernprogramma aan zijn verwachtingen voldoen. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot benadrukt dat Iran zijn houding moet veranderen voor stabiliteit in het Midden-Oosten. De onderhandelingen tussen de VS en Iran zijn uitgesteld. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland willen betrokken worden bij een nieuw akkoord. Bij Israëlische aanvallen op de regio Nabatieh in het zuiden van Libanon zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het Israëlische leger heeft meerdere doelen aangevallen, waaronder woningen. De bombardementen worden beschreven als een van de hevigste aanvallen op het gebied. Eerder deze week kwamen ook al 4 mensen om het leven door luchtaanvallen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: Hey, lieve wijnvrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Joe Jackson hoorde je niet te verwarren met die andere familie Jackson. Gisteravond op de bank lekker naar die Michael Jackson film zitten kijken. Nou ja, die moet niet liegen. Niet helemaal afgekeken, halverwege een beetje weggedommeld en toch maar naar bed gegaan. Maar reet interessant, die ga ik vanavond denk ik verder kijken. Het is Paradise FM op deze vrijdagochtend. Jippie ja, jippie jee. Beetje regenachtig buiten, druilerig. Kijk uit als je de weg op gaat zo meteen, want er liggen echt plassen waar je bang van wordt. Beide handjes aan het stuur en niet te hard rijden. En dan komt het vast wel helemaal goed. Maar nee, het is echt goed bar en boos tekeer gegaan vannacht terwijl je lag te slapen. Dus neem dat nou maar van mij aan. Hè? Nou, we gaan er wat moois van maken. De vrijdagochtendshow. Zo meteen eens even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld terwijl wij op één oor lagen. My girl just caught me. Dat is muziek van Shaggy. Catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: Oh.

Sam Smith op Paradise. Deze vrolijke vrijdagochtend. Laten we eens even kijken naar wat er is gebeurd in de wereld terwijl wij lagen te meuren. Aan onze kant van de wereld. Ja, de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft in een interview stevige uitspraken gedaan over de positie van Israël op het wereldtoneel. Volgens hem is president Trump momenteel de enige wereldleider die echt om Israël geeft. De opmerkingen komen op een moment dat de Amerikaanse regering onder druk staat vanwege haar beleid in het Midden-Oosten. Vance gebruikte de uitspraak om het verschil te benadrukken tussen Trump en verschillende Europese leiders, die volgens hem kritischer zijn geworden op de Israëlische regering. Oh, dat is gek. Ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah zijn bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in Libanon zeker 18 mensen om het leven gekomen vannacht. Israël zegt dat de aanvallen waren gericht op Hezbollah-doelen en strijders die zich niet aan de afspraken hielden. De Libanese autoriteiten melden dat ook burgers onder de slachtoffers zijn. Het incident onderstreept dus hoe kwetsbaar zo'n bestand is. Hè. Er komen voorlopig geen nieuwe onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in het Zwitserse Bürgenstock. Gisteren werd gespeculeerd dat beide landen daar opnieuw met elkaar om tafel zouden gaan na de recente intentieverklaring. Volgens betrokken diplomaten zijn op dit moment onvoldoende voorwaarden voor een nieuwe gespreksronde. Hoewel de spanningen iets zijn afgenomen, blijven belangrijke meningsverschillen bestaan over de sancties, regionale veiligheid en het Iraanse nucleaire programma. En dan nog even naar het WK, want tijdens een wedstrijd tussen Canada en Qatar heeft de Canadese middenvelder Ismaël Koné een zware beenbreuk opgelopen. Opvallend was dat de verschillende spelers hun wedstrijd vervolgden, terwijl Koné zichtbaar ernstig geblesseerd op het veld lag. In Canada leidde dat tot veel kritiek en onbegrip. Teamgenoten en de bondscoach reageerden geschokt na afloop, terwijl de medische stafleden benadrukten dat direct ingrijpen noodzakelijk was om verdere schade te voorkomen. Het incident flink wat geëscaleerd. Er zijn aardig wat woorden gewisseld tussen ook bijvoorbeeld de twee bondscoaches die het niet met elkaar eens waren. Het hele bizarre beelden van de wedstrijd Canada-Qatar, die Canada trouwens met 6-0 heeft gewonnen. Het is maar toch een soort van zure overwinning, want ja, een gebroken been, die beste man, die kan niet meer meedoen dit WK. Koné. Enfin, ben je een beetje bijgesproken? Zometeen naar je lokale nieuwsupdate met Nelly.

0: Het programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
3: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Curiel Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
5: Ben je nou weer bij your bicycle geweest?
6: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Hij zit erin!
1: Zo, een regenachtige vrijdagochtend. Het is Paradise FM, 6:58. En hier is de natgeregende Nelly. Goedemorgen.
2: 14 juni is officieel uitgeroepen tot Curaçao Historic World Cup Debut Day. Dit gebeurde door de Texaanse politica Lina Hidalgo. De bekendmaking viel samen met het eerste WK-duel van het eiland in Houston. Curaçao schrijft hiermee geschiedenis als het kleinste land ooit dat zich voor een FIFA-wereldkampioenschap heeft gekwalificeerd. Naast de Amerikaanse erkenning ontving de Curaçaose Voetbalbond ook het officiële certificaat van Guinness World Records. En de screening van justitiepersoneel verloopt niet overal volgens de wet, wat leidt tot grote veiligheidsrisico's. Dat concludeert de Raad voor de Rechtshandhaving. Omdat instanties de reguliere VOG-controle te beperkt vinden, doen zij soms informeel en buiten de wet om navraag in eigen netwerken. Volgens de Raad brengt deze creatieve aanpak juist integriteitsrisico's met zich mee. Daarnaast worden verplichte veiligheidsonderzoeken bij vertrouwensfuncties vaak te laat herhaald. De Raad eist direct actie en doet 4 concrete aanbevelingen om de betrouwbaarheid te waarborgen, met name bij de kustwacht, de inspectie en de politie. En internationaal nieuws. Op een basis van de Amerikaanse luchtmacht in Texas is een grote griepgolf uitgebroken. Zeker 160 militairen zijn ziek geworden. 1 recruut is inmiddels overleden. Of dat sterfgeval direct door de griep komt, wordt nog onderzocht. De uitbraak legt direct een bom onder het nieuwe defensiebeleid in de VS. Nog geen 2 maanden geleden schafte de nieuwe defensieminister Pete Hegseth de vaccinatieplicht voor militairen af. Hij deed dat naar eigen zeggen om de religieuze vrijheid en medische autonomie van de troepen te beschermen. Sinds die maatregel heeft nog maar 40% van de militairen zich vrijwillig laten inenten. Kritische stemmen wezen er toen al op dat de vaccinatieplicht er juist was om het leger fit en gevechtsklaar te houden. Op de getroffen basis in Texas, waar recruten dicht op elkaar leven en slapen, is de vaccinatieplicht vanwege de uitbraak nu per direct en tijdelijk weer ingevoerd.
1: Ja, dat lijkt me op zich ook wel handig, toch? Überhaupt bij defensiepersoneel.
2: Ja.
1: Ik heb er geen verstand voor. Geen idee of wij dat ook doen. Maar ik kan me voorstellen dat als jij elk moment kan worden uitgezonden naar Timbuktu, dat je vol moet zitten met de prikken, toch? Al op voorhand.
2: Mm-hmm.
1: Want je weet natuurlijk nooit wat je waar gaat aantreffen.
2: Top.
1: Maar ik ben niet de expert. Hè?
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: Onderweg hier naartoe ook de natgeregende krant meegepikt.
2: Er zat vol met nieuws. Onder andere op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad.
1: Ja.
2: Het Centraal Bureau van de Statistiek. Die heeft dus 5,1% groei in 2000.
1: Want als jij elk moment kan worden uitgezonden naar Timbuktu, dat je vol moet zitten met de prikken, toch? Al op voorhand.
2: Mm-hmm.
1: Want je weet natuurlijk nooit wat je waar gaat aantreffen.
2: Klopt.

0: Teert, dat is volgens de eerste berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft de economie het dus goed gedaan vorig jaar. De economie is dus flink in de lift. En de motor achter deze sterke groei is natuurlijk de toeristensector. Het afgelopen jaar trok het eiland bijna 790.000 bezoekers. Mede dankzij een flinke toestroom van reizigers uit Canada, de Verenigde Staten, maar ook Zuid-Amerika. Nou, Nederland heeft altijd goed gepresteerd natuurlijk.
1: Ja.
0: De horeca zag de omzet daardoor met bijna 11% stijgen.
1: Ik ben benieuwd wat het VI-effect gaat zijn.
0: Je bedoelt toch niet die... Oh God.
1: Ja, van de...
0: Wij zijn alleen maar klagen dat ze nooit meer willen komen.
1: Ach nee, ja, schijt toch uit. Je legt zout op slakken wat je nu aan het doen bent.
0: Nee, maar dat is toch wat ze klaagden over. Dus
1: niet ze, dat was alleen Dirkse.
0: Nee,
1: en dat is zijn rol.
0: Nee,
1: is zijn...
0: nee, er was ook die andere, ik wist de naam niet. Die zat alleen maar te zeggen, sorry, te zeuren dat hij het liefst op een ski-oord... dat programma wilde opnemen.
1: Goed.
0: En de andere, die had ook die vrouw, ja, ik weet de naam niet... dat ook alleen maar was steeds rood aangelopen vanwege de hitte.
1: Ja, maar je moet niet alles geloven wat op Facebook wordt geschreven.
0: Nee, Facebook, ze toch in het programma hebben ze...
1: Ja, nee, maar ze hebben ook heel veel goede dingen over het eiland gezegd. Ik geloof oprecht dat het wel een effect gaat hebben.
0: Het waren hele kneuzige video's, hoor, die ze hebben gemaakt.
1: Schijn dan toch uit.
0: Maar mag ik het weer hebben over toerisme?
1: Ja, daar hebben we het over.
0: Ik denk dat, nou ja, niet dat, maar ik denk dat onze WK-debuut... ik denk dat dat een grotere motor zal zijn voor toerisme.
1: Ja, maar het gaat samen, het gaat hand in hand. Zonder het WK-debuut waren zij hier ook niet geweest.
0: Bla, bla, bla. De horeca zag...
1: Nou, hey, hallo. Ik vind het echt heel zuur hoe je doet.
0: Het is niet zuur.
1: Jij doet het heel zuur.
0: Jij hebt eens gekeken naar het programma.
1: Zeker wel. Een paar keer.
0: Ja, een paar keer. Nou, het ging alleen maar over van... wat is het heet. Wat is het dit. Curaçao is niks geregeld. Dan gelukkig waren er wel een paar goede gasten aanwezig. Zoals een officier van justitie... die wel dingen in perspectief kon plaatsen.
1: Het is geen één vandaag. Het is geen journalistieke show. Het is oude mannen die aan een tafel zitten te mekkeren.
0: Ja,
1: dat is het hele idee van het programma.
0: Ja, okay.
1: Dan moet je niet gaan verwachten dat er inhoud in zit... Want dat zit er sowieso niet in. Dat zit er nooit in.
0: Maar we hebben het niet over de inhoud. We hebben het toch alleen over van hoe slecht voor reclame het was voor het eiland.
1: Het was juist hele goede reclame voor het eiland.
0: Iedereen in Nederland was zeurig. Ze begrepen het maar niet waarom het zo nodig op Curaçao opgenomen moest worden.
1: Nee.
0: Ook al trok het wel genoeg. Kijkcijfers gingen we er niet minder om. Maar mensen waren er niet blij mee.
1: Ach, de mensen. Heb jij al die mensen gesproken? Al die 1 miljoen mensen?
0: Ik hoef niet iedereen te spreken, toch? Dat was het sentiment op...
1: Okay.
0: Die ze hebben gepeld.
1: We gaan het effect merken. Hoor.
0: Jij wilt het zo graag erover hebben. Ik zeg, ik plaats het gewoon in een ander context. Niet alles wat die mensen daar doen is goed. De horeca zag dus de omzet daardoor met bijna 11% stijgen. Ook in de bouw, de financiële sector en de handel ging het erg goed. Toch zijn er ook minpunten. De industrie krompt door minder onderhoudswerk in de haven. En de onderwijssector kreeg een flinke klap door een daling van het aantal studenten.
1: Ja.
0: Volgens het CBS zijn die twee sectoren dan ook belangrijk. Aandachtspunten voor de overheid. Verder op de voorpagina van de Extra zie je een foto van de protestactie gisterochtend bij het politiebureau in Barber. En dat is zeer succesvol verlopen. Meer dan 150 mensen kwamen opdagen om hun steun te betuigen aan een veehouder die momenteel vastzit. En om direct de aandacht te vestigen op de ernst van de aanhoudende veediefstallen. Volgens de verschillende voorzitters van de veeteeltcoöperaties waren aanwezig en hebben dus gesproken met de korpschef en de recherche van Barber. En er is afgesproken dat er zo snel mogelijk een vergadering komt met de korpschef en het Openbaar Ministerie. En er is ook een petitie overhandigd met meer dan 150 handtekeningen. Dat had ook natuurlijk te maken met dat die veehouder dus vastzit. Omdat hij dus... hij was eigenlijk zijn... hij was het beu en toen heeft hij er op losgebeukt.
1: Ja.
0: En... hij is dus aangehouden voor mishandeling. Omdat die veedief... die had dus wel ernstig... letsel aan overgehouden. En zijn collega's die willen dus dat hij wordt vrijgelaten. En ze begrijpen dus niet dat hij vastzit. En ook de man was 2 weken daarvoor was hij al zijn kippen kwijtgeraakt. Dan weet ik niet of dat door diefstal kwam of door honden die daarop los hebben gebeten. Maar ze hebben heel veel begrip voor toch wel voor de veeboeren. Omdat er gewoon de laatste tijd worden ze, of niet de laatste tijd, de laatste 2 jaar, is er echt enorm veel schade aan hen toegebracht. Door onder andere diefstal. En daar willen ze dus dat de overheid, of althans de politie, strenger op komt.

0: gecontroleerd. Dat er ook echt hogere boetes komen, hogere straffen. Maar ook dat er verplichte maatregelen komen, zoals het chippen van het vee. Zodat mensen dan ook, als het wel wordt gestolen, dat ze het direct kunnen vinden.
1: Maar ook het binnenhouden van vee.
0: Binnenhouden en wat? Je wilt ze in stallen?
1: Nee. Ga maar weer een afgezet stuk grond. Dat vind ik dan ook wel weer. Er zijn heel veel boeren die laten hun vee gewoon op de openbare weg in de mond die een beetje grazen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan praat die verstand niet goed. Maar dan is het natuurlijk makkelijker voor zo iemand om een geitje in te laden en weg te chasen.
0: Ja, en in dit geval was dat niet zo.
1: En dan is het ook, dan minder duidelijk dat het van iemand is.
0: In dit geval was dat wel niet zo.
1: Wel niet.
0: En vaak is ik zeg steeds wel niet. Was het niet zo?
1: Krijg daar eens een berichtje binnen dat het nog te vroeg is om te bekvechten, Nelly.
0: Jules.
1: Ja.
0: Ik begin niet.
1: Jawel.
0: Ik begin niet. Jij, niet ook.
1: Beginnen we nu alweer? Oké.
0: Okay. Ik ben weer zen.
1: Heel goed. Je wilde nog iets zeggen over die geiten?
0: Helemaal niet. Ik ben zen.
1: Oké. Okay. Dankjewel.
0: Geen dank.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.

0: Incognito op Paradise 103.1 FM. En het fijne Always There. Zeg, ja, we kunnen...
1: Welk dier hoor je hier?
0: Gisteren is Brinks weer langs geweest. Het waardetransport heeft een nieuwe lading gedumpt van de felbegeerde waardebonnen voor Blue Bay. 50 piek bij Tribu, het pizza-restaurant en 2 beach entrance tickets. Dat is, we houden dat een klein beetje bij. We geven veel prijzen weg op deze radiozender. Soms een beetje te veel, als je mij vraagt. Maar we geven heel veel prijzen weg. En dan houden we een beetje bij hoe lang het duurt gemiddeld voordat iets wordt opgehaald. En echt by far op nummer 1 staan de Blue Bay bonnen. Die worden vaak dezelfde dag nog opgehaald. Die dingen zijn zo gewild, zo populair. En terecht ook, hè, want het is een prachtig mooi strand. Je komt daar echt in een oase terecht. Op een heerlijk bedje kun je dan eigenlijk turen over de Caribische Zee. Lekker spelen daar in de baai. En als je trek krijgt, een pizzaatje gaan smikkelen. Kan voor jou zijn als je mij weet te vertellen welk dier hoor je hier.

Ja. Ja, dit klinkt een beetje als het DJ-overleg van Paradise. Wie is er de beste DJ? Ik ben de beste DJ. Maar dat is het niet. Nee, het is echt een dier. Maar het had ook zomaar een mens kunnen zijn. Ik geloof dat zij ze schelen 0,2% van het menselijk DNA. En dit was het beste vriendje van Michael Jackson. Moet wel even specifiek zijn, trouwens. Niet zomaar de verzamelnaam sturen. 675-1031. Dat is 675-1031. Voor jouw goede antwoord kan je die lekkere prijs bij Blue Bay opleveren. Het is Paradise en muziek van de Killers nu. Human. I did.

0: Dance. Or are we dance? Het zijn de Killers op Paradise FM deze vrijdagochtend.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, contact met een auto ergens op het eiland waar Sander en Ravi in zitten. Goedemorgen, mannen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Zo. Hoe gaat het ermee? Alles kids?
2: Ja, zeker. Ja. Het is vrijdag, bijna weekend.
0: Ja, al heerlijk, hè? Dat is een lekker besef als je 's ochtends opstaat op vrijdagochtend.
2: Zeker.
0: Ja. Hey, en hebben jullie het droog gehouden vannacht? Want volgens mij is alle regen van de wereld is vannacht op Curaçao leeg gevallen.
2: Ja, klopt, ja. Enorm veel regen gevallen. Maar ik denk dat het goed is voor het eiland.
0: Jawel, maar goed, als je lekker ligt te slapen en het druppelt zo net langs je oren op je matras, dan denk je daar denk ik anders over.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik heb een dak boven.
0: Ja, goed, oké. Dat is fijn. Maar er zijn veel mensen die hebben lekkende daken, hè? Dat moet je niet vergeten. Ja. Ik heb dat ook ooit gehad.
2: Nee,
0: daar
2: mogen we blij zijn. We hebben
0: het. Nee. Ja, ik heb het wel eens gehad met het vorige huis. Dat was verschrikkelijk. Dan kwam je thuis als je terugkwam van je werk en dan had het geregend. En dan lag de hele slaapkamer stond blank met water. Dat is echt verschrikkelijk.
2: Ja, ellende.
0: Dat wil je niet hebben, nee. Maar goed, dat is niet aan de orde bij jullie, gelukkig maar. Dan kunnen jullie lekker uitgerust meedoen met dat spelletje Welk dier hoor je hier? Want daar heb je wel je opperste concentratie voor nodig, uiteraard.
2: Zeker.
0: Ja. Nou, laten we nog een keertje luisteren. Ja, het is niet het DJ-overleg van Paradise FM. Patricia, ik ben het niet. Nee, dat wordt gestuurd via WhatsApp, net als onze lieve Joris.
2: Ja. Weet je, lijkt hoe ze over je denken.
0: Ja, nou ja, goed. Ik ben het niet anders gewend, hoor. Is heel normaal. Nou. Ja. Wat zoeken wij?
3: Nou, Ravi.
0: Een chimpansee, ja. Inderdaad, ja, Ravi. Helemaal goed.
2: Nou, klopt.
0: Ja. Maar op zich zijn chimpansees best wel leuke diertjes, hoor. Als je daarmee wordt vergeleken, toch? Ik word liever een chimpansee of een aap genoemd dan dat ik een dier. Een krokodil wordt genoemd.
2: Krokodil, wil je dat vergeleken mee worden? Nou, Ravi vindt chimpansees helemaal geweldig. Hij vindt het echt een van de lievelingsdiertjes. Dus ja. Hij kent het gelijk.
0: Nou. Goed zo. Hey, gefeliciteerd mannen, dat levert jullie lekker beach entrance tickets bij Blue Bay en 50 piek op om daar bij de pizzeria op te peuzelen.
2: Nou, leuk. Hartstikke leuk.
0: Dat dacht ik. Ga ervan genieten en goed weekend, hè.
2: Gaan we doen. Goed weekend, hè.
0: Yo, later. Hoi.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean...

0: bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Ook Ocean House 19, vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Van harte goedemorgen, het is Paradise FM op deze druilerige, regenachtige vrijdagochtend. 7:03. Hier is je laatste nieuws met Nelly Rossa. Bon dia.
4: In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen bij zware Israëlische luchtaanvallen. Volgens Libanese media was het een van de bloedigste nachten sinds tijden. Israël zegt dat de bombardementen in het zuiden van het land een reactie zijn op raketaanvallen van Hezbollah, die daarmee het broze staakt het vuren zou hebben geschonden. De timing van de aanvallen is uiterst pijnlijk. Woensdag tekenden de Amerikaanse president Trump en Iran nog een intense verklaring om een einde te maken aan het geweld. Trump uitte deze week al felle kritiek op de Israëlische bombardementen op flatgebouwen, waarbij volgens hem te veel burgers omkomen. En de politie in Nederland is massaal aanwezig bij een school voor speciaal onderwijs in Kampen na een ernstige bedreiging in een online video. In het filmpje dreigt een man moorden te gaan plegen in de Overijsselse plaats en noemt daarbij specifiek de Prismaschool. Ook zegt hij dat hij 33 kogels en 3 vuurwapens heeft klaarliggen. De politie weet inmiddels wie de man is en is met man en macht naar hem op zoek. Agenten zijn nu zichtbaar en onzichtbaar aanwezig bij de school om de veiligheid te bewaken. Vooralsnog is er volgens de politie geen reden om het gebouw te ontruimen. De politie heeft daarnaast contact opgenomen met andere personen die in de video worden bedreigd. En lokaal nieuws, de screening van justitiepersoneel op Sint Maarten verloopt niet overal volgens de wet, wat leidt tot grote veiligheidsrisico's. Dat concludeert de Raad voor de Rechtshandhaving. Omdat instanties de reguliere VOG-controle te beperkt vinden, doen zij soms informeel en buiten de wet om navraag in eigen netwerken. Volgens de Raad brengt deze creatieve aanpak juist integriteitsrisico's met zich mee. Daarnaast worden verplichte veiligheidsonderzoeken bij vertrouwensfuncties vaak te laat herhaald. En 14 juni is officieel uitgeroepen tot Curaçao Historic World Cup Debut Day. Dit gebeurde door de Texaanse politica Lina Hidalgo. De bekendmaking viel samen met het eerste wekenraadduel van het eiland in Houston. Curaçao schrijft hiermee geschiedenis als het kleinste land ooit dat zich voor een FIFA-wereldkampioenschap heeft gekwalificeerd. Naast de Amerikaanse erkenning ontving de Curaçaose Voetbalbond ook het officiële certificaat van de Guinness World Records. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
3: Dankjewel.
5: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Ja, het is heel rustig op de Curaçaose wegen. Dus lekker doorrijden. Maar niet te hard, want het heeft heel veel geregend. Dus het is glad op de weg tussen Kiut. Wel wat aangepaste aankomst zijn op de luchthaven. JetBlue Airways uit New York is wat eerder dan gepland. Komt binnen rond 2:50 vanmiddag. En ook TUI Fly 361 uit Amsterdam is ruim 3 kwartier eerder dan gepland. Komt binnen rond 2:50 deze middag.
6: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: halen op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Catrevant.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Catrevant, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevant. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Catrevant.
1: Exactement.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
5: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: Ja, van harte goede vrijdagmorgen. Tracy Hillman zometeen voor je naar Cool and the Gang.

0: leuk is dat je kan bijvoorbeeld bij Hemingway gaan kijken. Of bij Cabana kun je terecht. Of bij Mr. Porter. Daar hebben ze overal lekkere ijskoude brasa's om dat WK voetbal te aanschouwen. Je kan trouwens ook op onze website, moet je maar even kijken. Daar hebben we een brasa pool schema. Kun je downloaden, uitprinten en dan kun je lekker bijhouden wat de standen zijn geweest. Jeroen, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Joris. Goedemorgen. Hey, hallo.
0: Heb jij de botten horen breken?
1: Nou nee, ik heb ze gelukkig niet. Dat lijkt me niet zo'n prettig geluid.
0: Nee.
1: Maar dat was wel een hele heftige... Hè?
0: Ja, tijdens Qatar. En een van de Canadese spelers die werd getrapt door een Qatarees. Qataraan. Iemand uit Qatar.
1: Ja.
0: Die heeft daarbij zijn been gebroken. Kan donder zich.
1: Ja. En het was eigenlijk... het zag eigenlijk niet zo heel erg uit van achter. Of ja, als je de beelden ziet.
0: Ja.
1: Hij kreeg wel een schop van achter. Hè, maar het gaat over Ismaël Kone. En een goede speler. Maar die draait eigenlijk weg. En die krijgt nog trap mee. Nou, ja. Ik schrok er niet echt van. Maar daarna zie je dus het beeld zoomt op hem in. En je ziet het been gewoon, het onderbeen in een bocht. Nou, dan weet je wel genoeg. En,
0: ja.
1: Maar wat gekker was, dat hij zelf ook heel verbaasd zat te kijken van, what the fuck is dit?
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Maar ja. Nou ja, dan... Hij ging wel aan het zuurstof, geloof ik. Maar vanaf de brancard zag ik hem ook nog wel zwaaien naar het publiek. Nou, dat vond ik toch ook wel opmerkelijk. Want het lijkt me toch pijnlijk. Ja. Zowel lichamelijk als geestelijk natuurlijk. Hè? Want je ligt niet zo ineens uit het toernooi, maar... Die is sowieso wel een jaartje weg, denk ik. Als hij nog op niveau terugkomt.
0: Als hij nog terug kan komen, ja. En het opmerkelijke was nog wel dat de hele ploeg van Qatar vond dat het maar overtrokken was, die rode kaart.
1: Ja, nou ja, bizar natuurlijk. Hè. Nou, maar goed, het was misschien ook wel een beetje ongelukkig. Ja, hij trapte wel bewust, want hij kon lang niet meer bij de bal. Maar dan nog, weet je wel. Het was ook wel ongelukkig, ja, dat je zo je been breekt.
0: Ja.
1: Dit gebeurt heel vaak in een wedstrijd. Maar het kan net verkeerd uitvallen.
0: Ja.
1: Het derde kan deze overigens verder niet. Want het stond toen 3-0. En het werd uiteindelijk nog 6-0. En dat vond ik op zich ook wel weer opmerkelijk. Want dit soort dingen heeft wel impact, hoor, op spelers. Als ze dat zien. En, maar goed, ze lieten zich niet van de wijs brengen.
0: Nee.
1: En ze wonnen met 6-0. En nou ja, dus dat betekent wel dat ze er goed voor staan, de Canadezen. Nou, Mexico kan je dat ook van zeggen. Die hebben zelfs 2 keer gewonnen nu, hè, met 1-0 van Zuid-Korea.
0: Mm.
1: En dan, dan gaan we vanavond op speciaal bezoek van Nelly. Gaan we er iets over vertellen. Vanavond, wat staat er vandaag op het programma?
0: Ja.
1: Verenigde Staten, Australië. Nou, dat wordt een gevecht op het scherpst van de snede. Want dat zijn twee ploegen die denk ik niet echt voor elkaar onderdoen. Misschien de Verenigde Staten technisch tactisch iets beter is. Maar ja Australiërs zijn net als Duitsers. Hè? Ken je dat? Je hebt pas van ze gewonnen als ze weer in de bus zitten.
0: Ja.
1: Ze blijven doorgaan.
0: Ja, ja.
1: Nou, en dan hebben we het ook Schotland-Marokko. Nou, dat is wel echt een clash van stijlen. Nou, dat belooft ook heel wat. En dan Brazilië-Haiti. Nou, dan mag je er toch van uitgaan dat Brazilië dat relatief makkelijk wint.
0: Ja, ja. Haiti is ook weer terug, hè? Die waren een tijdje weg van het wereldtoneel, maar die zijn weer terug na heel veel jaren.
1: Ja, de laatste keer was volgens mij 1974. Nou, dat heb ik toen wel meegemaakt, maar wel als hele kleine jongen.
0: Ja.
1: Dus ik kan me daar niet meer veel van heugen.
0: Nee.
1: Nou, Curaçao gaat vandaag... Of ik weet niet hoe het met de tijd precies zit. Maar gaan ze naar Kansas City, hè, vanuit Boca Raton.
0: Mm-hmm.
1: Om ze daar voor te bereiden op de precieze omstandigheden daar. Doe ik een trainingtje in het stadion. Er zal nog een persmomentje komen. En dan is het morgen aan de bak tegen Ecuador.
0: Ja, ja.
1: Voor 67.000 toeschouwers. Nou, dat is natuurlijk weer een schitterende ervaring. Dat zal het ook worden voor de Chinese scheidsrechter Ning Ma. Want dat is de eerste wedstrijd op zijn eerste eindtoernooi. Dus we hebben een debutant eigenlijk, hè, op het eindtoernooi. Niemand heeft eigenlijk verder nog van de beste man gehoord. Dus
0: nee.
1: Benieuwd wat hij ervan gaat afbrengen. Hoe hij het ervan af gaat brengen, laat ik het zo zeggen.
0: Of hij het ervan af gaat brengen.
1: Ja. Nou, de Ecuadorianen die zijn er wel echt klaar voor. En er zijn wel wat wijzigingen in de opstelling. Ik heb met onze vriend Sebastian Becasese, oftewel we noemen hem Becca,
0: ja,
1: hebben we nog contact gehad en ik heb de opstelling. Ja.
0: Waarvan?
1: Opstelling van Ecuador vanmorgen.
0: Oh.
1: Ja, dus als Richard, hè, want Dick is Richard nou, hè, je weet je toch? Ja. Dick kan echt niet in de Verenigde Staten.
0: Nee. Hi, I'm Dick.
1: Als Richard meeluistert. Ja. Ja, ik kan de opstelling geven. Het wordt 4-3-3.
0: Okay.
1: Met Galíndez in de goal, Hincapié, Pacho, Ordóñez en Preciado achterin. Op het middenveld Moises Caicedo, Vite, Castillo en voorin Yeboa, Plata en Ena Valencia. Nou, grote manstoep, Moises Caicedo. Dat is een speler van die inmiddels bij Chelsea speelt al enige tijd. Ja, fantastische voetballer.
0: Ja.
1: Dus daar krijgen ze op het middenveld heel wat mee te stellen.
0: Oké, moeten we even doorspelen naar Richard dan.
1: Ja, gooi het maar even door naar Richard. En zeg maar dat het van Becca zelf afkomt, dan komt het allemaal goed morgen.
0: Ja. Nou, spannend. En verder nog roddels te melden?
1: Nee, ja, er wordt volop gevoetbald. En tussen de wedstrijden door pakt iedereen natuurlijk gewoon zijn rust. Er wordt natuurlijk wel heel veel gehandeld, hè, al. Er zijn transfers natuurlijk ook in de markt en zelfs al medische keuringen en zo die in de Verenigde Staten worden gedaan. Dus er zijn al wat spelers die zo links en rechts een nieuwe club en een nieuwe club krijgen.
0: Ja.
1: En daarop alvast medische keuringen en zo moeten doorstaan. Dat soort dingen. Maar op Curaçao is wat dat betreft is het vrij rustig nog.
0: We gaan het meemaken. Morgen 8:00 onze tijd. Dan gaan wij voor de buis zitten met z'n allen. Of iets eerder nog. Want Nederland speelt daarvoor nog.
1: Ja, ik ga tussendoor denk ik eventjes mijn ogen dicht doen op de bank.
0: Ja.
1: En dat ik er helemaal klaar voor zit.
0: Ja, dat lijkt me verstandig.
1: Ik heb er zin in.
0: Mooi, nou, we spreken elkaar maandag dan weer voor een uitgebreide nabeschouwing.
1: Heel veel plezier, zou ik zeggen. En
0: een gelukkig
1: weekend vast, hè.
0: Yo, later.
1: Oké.
0: Spannend weekend voor de boeg, hè. Paradise FM met Tracy Ullman nu.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste

0: ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Huh? Nu al?
6: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
7: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue

0: Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Hey, kibo te pone de bomach. Basta Carrefour. I check ture producto nan con sticker blau. Brasa de moman. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo. I classic tea pa relax the Swiss match. Compra tres of mas y bota un ticket tu chance pa gana premio Tursima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda riba, te banda bow, bin join e hola blau.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Geniet op je vrijdagochtend. Het is Paradise FM, 8:02. En daar gaan we aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Buen dia, buenos dias. Good morning, goedemorgen.
4: De economie van Curaçao heeft vorig jaar een flinke sprong vooruit gemaakt. Volgens de eerste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek groeide de economie met ruim 5%. Die groei is vooral te danken aan het toerisme. Curaçao trok vorig jaar bijna 790.000 bezoekers, vooral uit Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. De horeca profiteerde daar enorm van, maar ook de bouw deed goede zaken door de aanleg van nieuwe hotels en woningen. En de screening van justitiepersoneel verloopt niet overal volgens de wet, wat leidt tot grote veiligheidsrisico's. Dat concludeert de Raad voor de Rechtshandhaving. Omdat instanties de reguliere WOG-controle te beperkt vinden, doen zij soms informeel en buiten de wet om navraag in eigen netwerken. Volgens de Raad brengt deze creatieve aanpak juist integriteitsrisico's met zich mee. Daarnaast worden verplichte veiligheidsonderzoeken bij vertrouwensfuncties vaak te laat herhaald. En 14 juni is officieel uitgeroepen tot Curaçao Historic World Cup Debut Day. Dit gebeurde door de Texaanse politica Lina Hidalgo. De bekendmaking viel samen met het eerste WK-duel van het eiland in Houston. Curaçao schrijft hiermee geschiedenis als het kleinste land ooit dat zich voor een FIFA-WK heeft gekwalificeerd. En internationaal nieuws, de oudste inwoner van onze planeet heeft een prestigieuze prijs te pakken. De reuzenschildpad Jonathan is door Guinness World Records uitgeroepen tot officieel icoon. Daarmee staat het dier in hetzelfde legendarische rijtje als sportsterren Cristiano Ronaldo en LeBron James. Jonathan is vermoedelijk geboren in 1832 en is met zijn 194 jaar het oudste levende landdier ter wereld. Hij woont al sinds de 19e eeuw op het eiland Sint Helena. Volgens zijn verzorgers verkeert de schildpad nog altijd in uitstekende conditie en heeft hij een gezonde eetlust. Wel is de schildpad door zijn hoge leeftijd zijn reukvermogen kwijtgeraakt. Wetenschappers onderzoeken momenteel zijn DNA om te kijken of de schildpad het geheim van het eeuwige leven bezit.
3: Is hij nog even door Napoleon meegenomen daar? Opgevoed? Opgevoed door Napoleon, dat schildpad.
4: Nee, dat kan je allemaal achterkomen als je naar het eiland gaat.
3: Ja, nou, spannend zeg.
5: De ochtendkrant van Nelly.
3: Ik kreeg trouwens gisteren complimenten van iemand over jou.
4: Echt?
3: Ja. Ja, ik ga niet zeggen van wie, maar iemand zei... Ja, Nelly heeft zo'n fijne stem om naar te luisteren. Het is altijd zo goed gemutst en zo. Nee, dat zijn ze niet. maar wel over die fijne stem, ja. Ja.
4: Oké, goed. Ja. Nou. Dankjewel daarvoor.
3: Die kun je in je zak steken.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
4: Dank u.
3: Oké, wat staat er in de krant vandaag?
4: De Verenigde Landbouwcoöperaties hebben dus diepe frustraties geuit over het uitblijven van overheidsacties. Al in april 2024 overhandigde zij een integraal plan aan de ministers Pek Pisas en toenmalig minister van GMN, Javier Sylvania, om de eigen voedselproductie van het eiland te waarborgen. En dit plan bevat concrete punten over overheidsdiensten, infrastructuur, financiën, onderwijs en ook de justitiële sector. En nu, ruim 2 jaar later, heeft de regering de sector nog altijd niet uitgenodigd voor een gesprek over dit plan. Dit heeft natuurlijk ook te maken met gisteren die protestactie bij het politiebureau in Barber, waar meer dan 150 mensen kwamen opdagen om hun steun te betuigen aan veehouder Pieters, die momenteel vastzit. Met de actie wilden de aanwezigen bovendien een duidelijk signaal afgeven over de ernst van de aanhoudende veediefstallen op het eiland, waar in hun ogen niets tegen wordt gedaan. Dus de veehouder werd onlangs afgelopen zondag gearresteerd omdat hij zijn eigen terrein verdedigde tegen een dief. En tijdens de worsteling die toen ontstond, sloeg de veehouder naar eigen zeggen uit zelfverdediging de dief met zijn vuist, waardoor diens oog uit de kas vloog. En als gevolg hiervan werd de veehouder vastgezet.
3: Weten wij hoe groot die veehouder is?
4: Die Pieters?
3: Als je met je vuist iemands oogbal eruit kan tikken, dan ben je echt 2,50 meter hoog en 3 meter breed of zo.
4: Het is wel een grote man. Als je op social media zie je allerlei oproepen voor to free Pieters. Dus als je dat gewoon Google of jou opzoekt, dan zie je wel foto's van hem. Het is niet eigenlijk jouw postuur, dat niet.
3: Maar, noem je mij nou dik?
4: Hij is het tegenovergestelde van jou. Oké, hij kan jou zo optillen met een pik.
3: Oh, hij is dus groter dan dat ik ben. Ja.
4: Maar de veehouder werd dus gearresteerd en zijn voorarrest is dus inmiddels verlengd. En tijdens het protest tekende ruim
3: 3 meter breed of zo.
4: Het is wel een grote man. Als je op social media zie je allerlei oproepen voor to free Pieters. Dus als je dat gewoon Google of jou opzoekt, dan zie je wel foto's van hem. Het is niet echt. Het is eigenlijk niet jouw postuur, dat niet.
3: Maar, noem je mij nou dik?
4: Hij is het tegenovergestelde van jou. Oké, hij kan jou...

0: mensen een brief met resoluties om een einde te maken aan de veediefstallen. Nou, verschillende van de voorzitters van de veeteeltcoöperaties waren aanwezig en spraken ook met de korpschef van Barber, rechercheurs, en er is afgesproken dus dat er zo snel mogelijk een ontmoeting komt met het gehele politiekorps en het Openbaar Ministerie. Verder ook een leuker bericht is dus dat meer dan 600 motorfietsen verwacht voor het 30-jarig jubileum van de Easy Riders op Curaçao. De motorclub viert dus haar 30-jarig bestaan en organiseert in het kader daarvan haar 27ste grote tocht over het eiland. Het gebeurt natuurlijk op 2 juli, de dag van van de vlag.
1: Ja.
0: Maar de feestelijkheden beginnen al op 25 juni. Naar schatting zal zo'n 90% van alle motorrijders op Curaçao aansluiten bij deze optocht. Die vertrekt vanuit een Otrobanda en gaat dan vervolgens helemaal over het hele eiland. En het eindigt dan ook weer in Otrobanda. Verder in de kranten ook het bericht dat dat Gerinaldo Job zal waarschijnlijk de waarnemer worden van Sydney Justiane als hij de nieuwe gevolmachtigde minister wordt in Den Haag. Nu op dit moment is Gerinaldo Job de manager financieel en algemene zaken van de Stichting Studiefinanciering Curaçao. Op het moment dat dat Justiane naar Nederland vertrekt, zal hij dan die taak overnemen. Althans als interim. Totdat er weer een nieuwe sollicitatieprocedure komt voor een nieuwe directeur voor SSC. Nou, dat staat in het Antilliaans Dagblad.
1: Ja.
0: Verder ook een bericht in de kranten over dat het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft gisteren in hoger beroep een politieagent veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken en een taakstraf van 80 uur. Daarnaast mag hij zijn functie als politieman voor een proeftijd van 2 jaar niet uitoefenen. Dat heeft allemaal te maken omdat hij is schuldig is bevonden aan het vervalsen van een meldingsformulier. Hij deed dit om 3 collega's te helpen die dus betrokken waren bij die achtervolging met dodelijke afloop.
1: Ja.
0: In september 2021, waarbij een 18-jarige jongen om het leven kwam nadat de politie op zijn vluchtauto schoot. Nou, de 3 betrokken agenten wachten nog op de uitspraak in hun eigen hoger beroep. Maar deze teamleider is dus is schuldig bevonden en heeft dus deze straf opgelegd gekregen. Voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken en een taakstraf.
1: Oké. Had je nog iets?
0: Misschien iets leuks te beëindigen is dat Randall Corson met de Jazz Orchestra Stoba di Curaçao gaan brengen in Amsterdam. Het vindt ook plaats op 2 juli op de dag van de vlag in het De La Mar Theater in Amsterdam. En dan gaan ze dus eigenlijk Curaçaose ritmes zullen ze dan naar voren brengen met verschillende gastartiesten, waaronder Iselin Kalister, Kev, Stanley Clementina, Vernon Chatelain en Mara Letty. Nou, die zullen allemaal optreden daar zo in Amsterdam. Waarbij ze dus al die verschil waar Randall Corson voor bekend staat, is dat die jazz dus met traditionele ritmes vermengt en op een hele innovatieve wijze.
1: Ja, dat doet hij goed.
0: Dat doet hij zeker goed.
1: Ja, hartstikke leuk. Alright, nog wat toe te voegen? Nee, mooi.
0: Ja.
1: Mag ik je danken? Bedankt.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit

en Madonna op je vrijdagochtend. De music, ja, die music die kan ik hopelijk thuis wat beter gaan beluisteren. Wat sneller ook. Wel leuk, vaak hoor je veel geklagen natuurlijk al voor internetproviders. Maar gisteren ben ik aangesloten, eindelijk. Ik zit in een nieuwbouwproject en daar was nog geen landline voor mij. Dus ik heb het al die tijd uit de lucht getrokken. Niet helemaal legaal, maar... ik doe het nu niet meer, dus ik mag het nu zeggen. Maar gisteren kwamen de mannen van Connect. Dat is dat nieuwe internetbedrijf vanuit Aqualectra. Is dat opgezet met Ralf Engels aan het hoofd, aan het roer daar. Die man die heeft jaren ervaring bij Flow en leidt dus nu Connect. En fantastisch. Er kwam een leger van 10 man sterk. Die kwam bij mij de internetaansluiting fixen. Fiber van Connect. En het gaat vooralsnog supersnel. Hetzelfde upload-snelheid als download-snelheid. En ik krijg geen korting omdat ik dit zeg of zo trouwens. Voordat je dat gaat denken. Nee, ik ben gewoon reuze benieuwd. Het is een nieuwe start-up. Hè. Ze zijn nog maar beperkt beschikbaar op het eiland. We wachten nog op uitbreidingscapaciteit. Maar vooralsnog razendsnel met de wereld verbonden via Connect. Ja. Maar eens even kijken op een website als je dat interessant vindt. Connect schrijf je met een Q en een K. Dus. Tot zover mijn enthousiaste, niet gesponsorde mededeling. Nee, maar oprecht, gewoon puur uit enthousiasme. Dat mag toch ook een keer gezegd worden. Al die negativiteit altijd over internetproviders. Nee hoor, ik ben hartstikke blij met die gasten. Paradise FM en Frank Boeien hoor je nu.

0: aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: weekje.
1: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: jou nodig. Dan zeg jij voor de Blue Wave.
1: Ja, joh.
0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Yes, zometeen alles over de places to be waar het WK voetbal te kijken. Morgen eerst de hoofdpunten van het nieuws. Het is 8 uur, hier is Nelly Rossa. Bon dia, goedemorgen.
5: Bon dia. De ebola-uitbraak in Centraal-Afrika is nog verre van onder controle. Het aantal besmettingen in de Democratische Republiek Congo en buurland Oeganda is in een week tijd met maar liefst 38% gestegen. Er zijn nu bijna 900 gevallen bekend en zeker 234 mensen zijn overleden. Volgens epidemiologen is de situatie uiterst zorgelijk, omdat het opsporen van besmette personen amper lukt. Door aanhoudend geweld, slechte wegen en dichte bebossing is minder dan 15% van de risicocontacten in kaart gebracht. Veel mensen zijn bovendien op de vlucht voor het geweld. De internationale gemeenschap tast diep in de buidel om de crisis te bezweren. Europa en de VS hebben samen honderden miljoenen euro's toegezegd voor noodhulp en medisch onderzoek. Tegen de specifieke ebola-variant die nu rondgaat is namelijk nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn. En de geruchtmakende zaak rond de kunstroof uit het Drents Museum is definitief afgerond. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen de celstraffen die begin deze maand werden opgelegd aan de drie daders. Het OM laat weten dat er met de straffen voldoende recht is gedaan. De drie mannen uit Heer Hugo Waard kregen elk bijna 4 jaar cel voor de roof van een unieke gouden helm en 3 gouden armbanden uit het museum in Assen. 2 van hen hadden vooraf procesafspraken gemaakt met justitie. De derde dader kreeg een lagere straf dan de eis van ruim 5 jaar, omdat de dieven ervoor hebben gezorgd dat de miljoenenbuit op 1 armband na inmiddels is teruggegeven. En ook de daders hebben laten weten niet in beroep te gaan. En lokaal nieuws, de economie van Curaçao heeft vorig jaar een flinke sprong vooruit gemaakt. Volgens de eerste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek groeide de economie met ruim 5%. Die groei is vooral te danken aan het toerisme. Curaçao trok vorig jaar bijna 790.000 bezoekers, vooral uit Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. De horeca profiteerde daar enorm van, maar ook de bouw deed goede zaken door de aanleg van nieuwe hotels en woningen. En de screening van justitiepersoneel op Sint Maarten verloopt niet overal volgens de wet, wat leidt tot grote veiligheidsrisico's. Dat concludeert de Raad voor de Rechtshandhaving. Omdat instanties de reguliere VOG-controle te beperkt vinden, doen zij soms informeel en buiten de wet om navraag in eigen netwerken. Volgens de Raad brengt deze creatieve aanpak juist integriteitsrisico's met zich mee. Daarnaast worden verplichte veiligheidsonderzoeken bij vertrouwensfuncties vaak te laat herhaald. En 14 juni is officieel uitgeroepen tot Curaçao Historic World Cup Debut Day. Dit gebeurde door de Texaanse politica Lina Hidalgo. De bekendmaking viel samen met het eerste WK-duel van het eiland in Houston. Curaçao schrijft hiermee geschiedenis als het kleinste land ooit dat zich voor een FIFA-wereldkampioenschap heeft gekwalificeerd. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
6: Oh, buurman, wat doet u nu?
7: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
6: Maar bedoel je?
7: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
6: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
7: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
6: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
7: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
6: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
8: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Report voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall in
3: Rifford. Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
9: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
10: Wij produceren
9: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
10: die elk project sterker maken.
9: Ook verkrijgbaar
10: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
9: Heavy Mix Curaçao.
10: Voor kwaliteit die blijft staan.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
12: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
13: Ja, van harte goedemorgen vrijdagochtend met muziek van de Backstreet Boys.

0: Van Velzen op Paradise FM deze vrijdagochtend, de 19e van juni. We zitten midden in het WK voetbal natuurlijk. Hè. Dat gaat, morgen gaat Curaçao weer verder daar. Nederland gaat dan weer verder. Maar er is nog een ander wereldkampioenschap wat onlangs gehouden is. In Duitsland vond dat plaats. Het was het wereldkampioenschap van de grote neuzen. Daar is onder kritisch oog van de jury de man met de grootste neus van de wereld bekroond. En je gaat het niet geloven, maar dat is een Nederlander. Hij heet Ted, is 78, woont in het Westland. Heeft een, volgens mij zit hij in de kwekerij, de kas. Is, ja, de kaswereld, ik zie allemaal foto's van hem in een tomatenkas. Kan ook niet anders uit het Westland natuurlijk. Hè? Maar de neus van Ted is de grootste officieel vastgesteld van de wereld. Het is krankzinnig. Nelly, we hebben net even zitten kijken hier in de studio naar hoe groot die neus is. Je bent onder de indruk, hè?
1: Onder de indruk is een heel ander woord dan wat ik zou gebruiken. Ik ben wel nieuwsgierig geworden,
0: ja.
1: Maar niet zozeer onder de indruk van die neus.
0: Nee, 132,5 millimeter is die groot. Dat is neusachtig groot, vind je niet?
1: Maar weet je dat er ook vrouwen hier aan meedoen?
0: Nee.
1: Ja. Bij de vrouwen werden Beierse Suzanne Kloijbert tot wereldkampioen gekroond. Nou, die foto wil ik zien.
0: Oké, okay. Vrouwen met grote neuzen, ja. Het verhaal van Ted trouwens, het is niet geheel natuurlijk. Hij is op 9-jarige leeftijd hard op zijn snuffert gevallen. En toen heeft hij zijn neusbeentje gebroken. Dat is waarschijnlijk de reden waarom zijn neus nu zo gigantisch groot is, ja. De tweede prijs is trouwens ook in handen van een Nederlandse man. Met 118,4 millimeter. Hans Roest uit Leiderdorp. Is toch leuk, hè? Nederlandse vlag op zowel goud en zilver voor het WK aan grote neuzen.
1: Ik vind het nog steeds. Door de klap ontstonden er bloeduitstortingen in zijn ogen. Sorry, ik ben helemaal afgeleid door het hele bericht. Maar
0: ja.
1: Zijn ogen werden weer gezond, maar mijn neus bleef groeien. Nou, dat wil je ook weer niet hebben.
0: Nee. Nee, dat moet je niet hebben, nee. Het wordt trouwens ook wel heel serieus aangepakt, hè, die metingen. Speciale meetapparatuur wordt erbij gepakt. Speciaal opgeleide Duitse juryleden. Nou, je weet het, de Duitsers die zijn hartstikke pietje precies. Dus die meten dat echt hartstikke goed. Er wordt nog gekeken met een zaklampje of de deelnemer niet zijn neus heeft volgestouwd met watten. Dat schijnt dus te zijn gebeurd.
1: Om een paar millimeter groter te maken.
0: Ja. Ja, dat is net zoals dat sommige mannen sokken in hun onderbroek stoppen. Om iets groter te laten lijken. Er zijn dus ook deelnemers die stoppen watjes in hun neus om hun neus groter te laten lijken. Afijn. Een trofee en een Duitse bierpul van 5 liter is Ted rijker. En natuurlijk de eeuwige roem. Ben je er eigenlijk al achter of er een correlatie bestaat tussen de grootte van de neus en de grootte van de
1: penis?
0: De voeten.
1: Er is echt onderzoek naar gedaan. En dat is echt waar. Mannen met grotere neus hebben ook een uitgerekte penislengte.
0: Heb je
1: onderzoek naar gedaan?
0: Heb jij nu onderzocht?
1: Nee, het waren met lijken.
0: Oké. Okay. Maar dat verklaart op zich wel waarom ik zo'n grote neus heb. Ja, weet je. Een hele grote gok. Je moet het maar even gaan opzoeken. Google maar even naar Ted. Grote neus. Je slaat echt stel achterover. Hij trouwens voorover vanwege het contragewicht.

0: Buenos días, 100.1 FM tussen Paradise en Phil Collins. Hoorde je daar op de vrolijke vrijdagochtend zo direct naar je laatste nieuwsupdate. En we nemen de kranten door met Nelly.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning... of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com... en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
6: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
7: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
0: Van harte goedemorgen. Het is vrijdagochtend, de 19e van juni. The day before matchday. Aangeschoven voor je laatste nieuws van 8:30 is Nelly Rossa. Bon dia.
8: De economie van Curaçao heeft vorig jaar een flinke sprong vooruit gemaakt. Volgens de eerste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek groeide de economie met ruim 5%. Die groei is vooral te danken aan het toerisme. Curaçao trok vorig jaar bijna 790.000 bezoekers, vooral uit Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. De horeca profiteerde daar enorm van, maar ook de bouw deed goede zaken door de aanleg van nieuwe hotels en woningen. En de screening van justitiepersoneel verloopt niet overal volgens de wet, wat leidt tot grote veiligheidsrisico's. Dat concludeert de Raad voor de Rechtshandhaving. Omdat instanties de reguliere VOG-controle te beperkt vinden, doen zij soms informeel en buiten de wet om navraag in eigen netwerken. Volgens de Raad brengt deze creatieve aanpak juist integriteitsrisico's met zich mee. Daarnaast worden verplichte veiligheidsonderzoeken bij vertrouwensfuncties vaak te laat herhaald. De Raad eist direct actie en doet 4 concrete aanbevelingen om de betrouwbaarheid te waarborgen, met name bij de kustwacht, de inspectie en de politie. En internationaal nieuws, want in Engeland is gisteren een 3-jarig jongetje ernstig gewond geraakt nadat hij in het krokodillenverblijf van de dierentuin belandde. Het kind ligt in kritieke, maar stabiele toestand in het ziekenhuis. De politie heeft een 30-jarige man gearresteerd op verdenking van poging tot moord. De politie vermoedt dat de verdachte en het slachtoffertje elkaar niet kenden. Er wordt nu volop onderzocht hoe de kleuter in het verblijf terecht is gekomen en of hij daadwerkelijk door de krokodillen is aangevallen. De dierentuin heeft het tropische huis waar de krokodillen zitten uit respect voor de familie tot nader order gesloten.
0: Och, heftig gezegd. Het is je grootste nachtmerrie, toch?
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nou, laten we eens even kijken naar wat er in de kranten staat opgeschreven deze ochtend.
8: In de kranten een bericht over, eigenlijk wat uitgebreider, over het nieuws van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBCS, over verschil CBS. Want het Centraal Bureau voor de Statistiek en de CBCS hebben kennelijk de centrale bank hebben wat andere cijfers en wat. Wat zegt hier de krant daarover? De raming van maart 2026 van de CBCS was gebaseerd op de realisatiecijfers en economische indicatoren tot en met het derde kwartaal van 2025. Nou, oké, heel interessant allemaal. Maar volgens de CBCS was dus een reële BPP-toename van 5,1%. En nou, dat is echt allemaal niet leuk om naar te luisteren. Eigenlijk is het best belangrijkste, denk ik, wel gezegd. Toerisme deed het goed en ook de bouw. Verder in de kranten ook Doen verhuis naar Vredenberg. Dus onderwijsvakbond Doen is van het PWFC-complex in Rio Canario verhuis naar een eigen kantoorgebouw gevestigd in Vredenberg. Ze hebben het op een jubileumdatum van de onderwijsvakbond hebben ze het bekendgemaakt. Het was op 16 juni. Want 16 juni 2020 werd deze vakbond opgericht. En nu in het zesde jubileumjaar hebben ze hun logo aangepast en hebben ze dus ook nu een nieuw ledengebouw. Uh-huh. Ja, zij zetten zich echt in voor onder andere eerlijke lonen. Maar ook, nou, ze willen ook gehoord worden door de overheid en echt een gesprekspartner zijn. Op dit moment is vooral CITEC, dat is natuurlijk de oudste onderwijsvakbond op dit moment op het eiland.
0: Ja.
8: Die is wel een van de officiële gesprekspartners. Maar ook Doen wil dus een plek aan tafel krijgen. Een stoel at the table. A seat at the table, zo zeg je dat, sorry. A seat at the table krijgen. Verder in de kranten ook Queen of IPCO krijgt lof. Het gaat dan over de Sint Maartense parlementsvoorzitter Sarah Westcott-Williams. Die heeft tijdens het interparlementair koninkrijksoverleg veel waardering gekregen voor haar voorstel om het overleg meer resultaatgericht te maken. De volgende bijeenkomst vindt in januari plaats op Sint Maarten. En daarmee krijgt ook deze nieuwe werkwijze zijn eerste proef. Westcott-Williams zette zich tijdens het overleg in Den Haag in voor een systeem waarbij besluiten beter worden gevolgd, verantwoordelijkheden worden vastgelegd en onderwerpen niet telkens opnieuw op de agenda verschijnen zonder zichtbare voortgang. En alle delegaties schaarden zich achter deze aanpak. En bij de afsluiting benadrukte zij dat eerdere IPCO-conclusies te vaak zonder vervolg bleven. We hebben vaker conclusies getrokken, zei zij. Maar laat de overtuiging van deze IPCO zijn dat we die conclusies niet met de natuurlijke dood laten sterven. Dus er komt veel meer opvolging aan wat er is besproken tijdens deze reizen die ze maken naar een van de koninkrijksdelen. Verder, we hebben het gisteren ook al gehad over die straf voor die 21-jarige autobestuurder. Dus die 21-jarige J. van de V. van de Veen is veroordeeld voor een door hem veroorzaakte dodelijke aanrijding in januari het vorig jaar. Waarbij de 77-jarige vrouw Erkilia Isaias Montelopes kwam te overlijden. En zij was ook het eerste verkeersongeval van het jaar. En het ongeluk vond plaats op de kruising van de Frater Adolfusweg en de Nijlweg. Van de Veen is veroordeeld tot een werkstraf van 230 uur en ook een taakstraf bestaande uit een leerstraf, training, veilig verkeer van de reclassering voor de duur van 10 uur.
0: Oh, ja, 10 uur.
8: 10 uurtjes moet hij dus die training volgen. En ook mag hij een jaar lang, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, geen motorrijtuig besturen. Okay. En ook wordt er nog een schadevergoeding toegekend aan de familie, wat neerkomt op ongeveer 30.000 gulden. Hij had volgens het vonnis had hij eigenlijk alleen maar oog voor zichzelf. Hij had enorm veel haast, want hij was eigenlijk al te laat voor zijn werk.
0: Ja.
8: En daarbij reed hij door rood. Negeerde dus de verkeerslichten. En ook op hoge snelheid. En hij heeft toen een inhaalmanoeuvre uitgehaald vlak voor deze kruising. En is vervolgens door rood gereden. En daarbij kwam dus deze 77-jarige vrouw... is toen geraakt. Dus ze was meteen vrijwel op slag dood.
0: Ja, verschrikkelijk, ja, zegt dat. Ja. Zegt zo'n naar verhaal.
8: Ja.
0: Haastige spoed is zelden goed. Dan kun je beter gewoon zeggen, ja, sorry, ik ben te laat van huis gegaan. En dan eventjes die zure pil slikken. De bittere pil. Van je chef die zegt, ja, dan moet je... Hoe vaak moet ik nog zeggen dat je op tijd van huis moet gaan? Dat kun je maar beter dan even slikken dan dat je zo hard... gaat lopen scheuren. Dat is nergens goed voor.
8: Nee, met fatale gevolgen van die. Dat willen we niet.
0: Nee.
8: In de extra ook foto. Mooie fotocompilaties van IBB. Die hebben hun schooljaar afgesloten met een kunstexpositie. En ook de Artist in Residence, Frauke ten Velde, die liet ook het werk zien dat zij heeft gemaakt tijdens haar verblijf op Curaçao. De expositie is getiteld Wind Composition, An Artistic Research on Day and Night. En het gaat dus over haar onderzoek naar hoe wind, licht, kleur en beweging de basis vormen dus voor nieuwe installaties. En bezoekers kregen via haar prototype, schetsen en materiaalstudies een unieke blik in haar creatieve proces.
0: Kijk.
8: Maar het was vooral, ging het ook om de studenten die zijn geslaagd en die dus nu naar Nederland gaan voor een vervolgstudie aan een kunstacademie.
0: Ja.
8: Dus dat in de kranten.
0: Okay.
8: Ja.
0: Mooi, bedankt.
8: Is goed.
0: Ja, is goed.
8: Geen dank.
0: Of had je nog iets? Het weerbericht?
8: Even PlayStation WK in gevangenis.
0: Dat is ook leuk, ja.
8: Ja, in de strafgevangenis SDKK is een PlayStation FIFA World Cup toernooi georganiseerd. En alle 13 afdelingen van de gevangenis kregen dus de gelegenheid om deel te nemen. En de gedetineerden toonden discipline, toewijding en sportiviteit.
0: Discipline?
8: Mm-hmm.
0: Bij een videogame?
8: Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Mooi.
8: En blok 3 is kampioen geworden en blok 7 haalde... Is goed.
0: Ja, is goed.
8: Geen dank.
0: Of had je nog iets? Het weerbericht...
8: Even PlayStation WK in gevangenis.
0: Dat is ook leuk, ja.
8: Ja, in de strafgevangenis SDKK is een PlayStation FIFA World Cup toernooi georganiseerd. En alle 13 afdelingen van de gevangenis kregen dus de gelegenheid om deel te nemen.

0: Mel C en Lisa Left Eye Lopez op Paradise FM. Van harte goedemorgen.
1: Het Laura woord van de dag.
0: We laten je nog, zoals elke dag, achter met een stukje inspiratie. Een stukje... Nee, geen inspiratie vandaag, Nelly.
2: Nee, ik liet me wel inspireren. Dit keer weer door die Skirpido, die Colibri van gisteren.
0: De medicijnman voor gordelrood.
2: Ja. En hij had het ook, want hij is ook visser.
0: Ja.
2: Hij is een visser en hij had het dus ook over kari-kari.
0: Kari-kari? Mm-hmm. Is dat een vissoort?
2: Het is een heerlijk gerecht dat je volgens mij wel een keer zou moeten proeven. Maar ze zijn beschermd op het eiland. Dus om aan dat vlees te komen is niet gemakkelijk.
0: Toeristen?
2: Toeristenvlees op mijn bord? Ik ben geen kabaal.
0: Okay. Wat is er nog meer beschermd? Schildpadden?
2: Ergens heel veel beschermd. Nee, kari-kari. Nou, kari-kari is dus... het is wel afgenomen tegenwoordig, dus dat het wordt gegeten. Het is een beest wat je niet zo graag in het water zou tegenkomen.
0: Haai?
2: Ja, haaienvlees.
0: Ja, ja, ja.
2: Vroeger werd het zo verkocht bij de slager. Kari-kari.
0: Je ziet nog steeds wel eens, zie je toch, jongens op Bandenbouw, vooral met een gevangen haai op een fiets. Ja, was toch heel veel ophef over laatst?
2: Nou ja, het is vaak vooral bijvangst, haaien. Het is niet dat er specifiek op zo wordt gejaagd, want dat mag natuurlijk ook niet, maar vaak is het bijvangst. En kari-kari op zuur en pika is echt een delicatesse. Maar ook de leverolie van de haai is ook gewild. Mm. Het zou heel goed doen voor als je problemen hebt met je longen. Het helpt om je longinhoud te vergroten.
0: Ja, ja.
2: Ja, één keer per maand moet je dan een lepeltje...
0: Een lepeltje haaienolie.
2: Ja, maar je moet het wel goed ook verwarmen. Want je moet het eerst verwarmen, denk ik, op het vuur. En vervolgens in een andere lepel overgieten. Voordat je het inslikt.
0: Ja, eigenlijk heeft moeder natuur ons zoveel gegeven, hè, waar we eigenlijk zelfredzaam van zouden moeten zijn.
2: Ik weet niet precies wat de traditionele geneeswijze, niet de traditionele, wat de westerse geneeswijze hierover zegt.
0: Nee.
2: Maar deze man zweert erbij in ieder geval. Maar je moet het niet te vaak tot je nemen. Dus zo'n leverolie van een haai.
0: Ja, ja, ja. Oké. Niet te vaak. Geniet met mate.
2: En dus het op de juiste wijze doen.
0: Heel belangrijk. Kari Kari, vandaag na te lezen in de Laura-app. Gratis te downloaden in elke App Store en Google Play Store. Op Paradise zometeen Train, naar deze van Sam Brown.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Van Step Ahead.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: We've got it. Ook Halabi Real Estate vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De economie van Curaçao is in 2025 met 5,1% gegroeid. Dit blijkt uit een voorlopige berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei komt vooral door een opleving in het toerisme en sterke prestaties in de horeca, bouw en financiële dienstverlening. De industrie en het onderwijs lieten echter een daling zien. De screening van justitiepersoneel voldoet niet overal aan de wet, wat grote veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Dit blijkt uit een rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving. Instanties doen soms onwettige navraag in hun netwerk, wat integriteitsrisico's verhoogt. De Raad roept op tot directe actie, vooral bij de kustwacht en de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Dan nog internationaal nieuws. In grote delen van West- en Zuid-Europa worden maatregelen getroffen tegen de hitte. In Zuid-Frankrijk en Spanje kan de temperatuur vrijdag oplopen tot bijna 40 graden. In Frankrijk zijn schoolroosters aangepast en wordt gewaarschuwd voor code rood dit weekend. Bij Graspop in België worden extra watertappunten en ventilatiesystemen geplaatst. In Limburg zijn ook koelmogelijkheden getroffen voor Pinkpop. In Duitsland kan het in Rijnland-Westfalen vrijdag tot 37 graden worden. De Italiaanse buitenlandminister Antonio Tajani heeft zijn bezoek aan de Verenigde Staten afgezegd. Dit gebeurde naar aanleiding van ernstige en beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Tajani noemt Trumps opmerkingen een belediging voor heel Italië. Meloni reageerde verbijsterd en noemde de uitspraken volledig verzonnen. Israël heeft hevige aanvallen uitgevoerd op Libanon, met 80 bestookte doelen en tientallen gedode Hezbollah-strijders. Dit volgde op een raketbeschieting door Hezbollah, waarbij 4 Israëlische militairen omkwamen. Libanese media melden 18 doden en meer dan 30 gewonden, waaronder 8 leden van dezelfde familie. De plaats Kfar Tepnit is zwaar getroffen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bovenmaas app, hasi compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat. I recibi bo stempel digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje full je na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un año di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i UbiPay. I ti mas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 Bovenmaas. Of een foutje naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Van Maas Information, visita funmaas.com.
7: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
8: Wil jij in 1 jaar de laatste 2 jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om 1 jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatie.

0: 0737 1046 voor een vrijblijvende afspraak.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wild and rosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar é a primeira página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: ons plaatje.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Ja, van harte goedemorgen. Muziek van de Pointer Sisters. En zometeen ook nog Ilse de Lange.

0: Wes op 103.1. Goedemorgen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, met vandaag in de aanbieding een diner voor twee bij de buurvrouwen. Langs de weg naar Westpunt, daar komt geen einde aan. Het laatst nog geweest met mijn vrouw en dochter. En dochterlief, die wilde niet uit de speeltuin weg. Zelfs niet voor het lekkere eten wat daar aan tafel kwam. Maar nou ja, goed, je kent het. Kinderen die willen graag spelen. Papa heeft haar nog even geholpen met wat voedsel naar binnen te krijgen. Toen mocht ze weer terug gaan spelen. Het kan van jou zijn op onze kosten. Luister even mee.
1: Van welke plaat is dit het internet?

het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

0: Pink hoorde je daar op je vrijdagochtend. Zometeen lekker wat opzwepend om dat weekend in te luiden. M-People, Billy Ocean, The Wanted en many, many, many more. Ga je zometeen horen naar je laatste Paradise FM nieuwsupdate van 9:30.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel.

0: Locaties. Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
6: Vroeger dronken die biertje.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Bingo! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.

0: half tien.
1: Gedetineerde SDKK strijden om titel in PlayStation-toernooi. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. In de SDKK-gevangenis is deze week gestreden om de titel tijdens een groot FIFA PlayStation toernooi. De virtuele voetbalcompetitie werd georganiseerd in het kader van het echte WK-voetbal dat momenteel aan de gang is. Gedetineerden van alle 13 afdelingen deden mee aan de competitie die uiteindelijk werd gewonnen door de vertegenwoordiger van blok 3. Ook minister Shelton Hato van Justitie was bij de grote finale aanwezig. Hij feliciteerde de gevangenen met hun sportieve gedrag en benadrukte dat dit soort recreatieve activiteiten een belangrijke rol spelen bij de reclassering en persoonlijke ontwikkeling van de gedetineerden. Volgens de directie van de gevangenis laat het succesvolle toernooi zien dat het sport en spel ook op een spelcomputer bijdragen aan wederzijds respect en een positieve sfeer binnen de muren. En de economie van Curaçao is vorig jaar met 5,1% gegroeid. Dat blijkt uit een eerste voorlopige berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS is de groei vooral te danken aan een sterke opleving van het toerisme en goede prestaties in verschillende economische sectoren. De horeca kende met 10,8% de grootste groei. Ook de bouwsector deed het goed, net als de financiële dienstverlening, transport en handel. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, Porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
4: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
6: Dit is Brava.

lekker langzaam, gewoon rustig aandoen. Niet zo haastig, een keertje een beetje slenteren, drentelen, ja. Zoals je dat in de stad altijd doet als je aan het shoppen bent. Internationale Dag van het Slenteren die is bedacht in 1979 in Amerika. En de meneer Rape die had het idee om de wereld om ons heen eens beter te bekijken en daar even rustig de tijd voor te nemen. Dus drentel deze dag maar lekker rond. Doe lekker rustig aan en kijk eens uit je doppen wat er allemaal voor moois om je heen is gevonden. Internationale Drenteldag, World Sauntering Day ook wel in het Engels. Op Paradise zometeen muziek van Joan Jett en de Blackhearts naar The Wanted. The

Paradise, Billy Ocean, op je vrijdag de 19e van juni. Het is vandaag trouwens, misschien komt dat je wel goed uit op deze dag. Het is Werelddrenteldag. Ja, weet je wat Drentel is? Geen idee? Nee, Drentel...

Joan Jett en de Blackhearts op Paradise 103.1 FM. Van harte, goedemorgen. Zometeen hier, Jeremy Kesseler. Veel plezier met hem. En wij spreken elkander maandagochtend weer om 1 uur of 6 als alles mee zit. Fijn weekend.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ook I Am Beauty. Met de beste en meest verrassende producten op het gebied van schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging vind je bij Promenade Shopping Center.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In de SDKK-gevangenis is deze week een FIFA PlayStation-toernooi gehouden ter gelegenheid van het WK voetbal. Gedetineerden van 13 afdelingen namen deel. De finale werd gewonnen door Blok 3. Minister Shalten Hato van Justitie was aanwezig en benadrukt het belang van recreatieve activiteiten voor de reclassering en persoonlijke ontwikkeling van gedetineerden. De economie van Curaçao is in 2025 met 5,1% gegroeid. Dit blijkt uit een voorlopige berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei komt vooral door een opleving in het toerisme en sterke prestaties in de horeca, bouw en financiële dienstverlening. De industrie en het onderwijs lieten echter een daling zien. Dan nog internationaal nieuws. In grote delen van West- en Zuid-Europa worden maatregelen getroffen tegen de hitte. In Zuid-Frankrijk en Spanje kan de temperatuur vrijdag oplopen tot bijna 40 graden. In Frankrijk zijn schoolroosters aangepast en wordt gewaarschuwd voor code rood dit weekend. Bij Graspop in België worden extra watertappunten en ventilatiesystemen geplaatst. In Limburg zijn ook koelmogelijkheden getroffen voor Pinkpop. In Duitsland kan het in Rijnland-Westfalen vrijdag tot 37 graden worden. De Italiaanse buitenlandminister Antonio Tajani heeft zijn bezoek aan de Verenigde Staten afgezegd. Dit gebeurde naar aanleiding van ernstige en beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Tajani noemt Trumps opmerkingen een belediging voor heel Italië. Meloni reageerde verbijsterd en noemde de uitspraken volledig verzonnen. Israël heeft hevige aanvallen uitgevoerd op Libanon met 80 bestookte doelen en tientallen gedode Hezbollah-strijders. Dit volgde op een raketbeschieting door Hezbollah, waarbij 4 Israëlische militairen omkwamen. Libanese media melden 18 doden en meer dan 30 gewonden, waaronder 8 leden van dezelfde familie. De plaats Kfar Tepnit is zwaar getroffen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
5: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
6: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
7: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.

0: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
2: De Vriendenvrijdag met Clarence Clemens en Jackson Browne. Your friend of mine.

0: Weet je wat pas echt vervelend zou zijn als we zonder Curaçao op het WK voetbal moeten doorgaan na de voorrondes? Ja, zou niet leuk zijn, hè?
1: Juich met

Dus daar gaan we lekker van genieten. Eerstkomende zondag natuurlijk. Dus Kelly Clarkson, wees niet bang. Je mag de energie er nog even lekker in houden. Met na 10 uur hier de beste muziek ooit gemaakt. Tot aan de lunch met me, myself en I, Jeremy. Hallo, aangenaam als we elkaar nog nooit eerder hebben gesproken. Wat fijn dat je naar Braza FM luistert. Maar weet wel dat we deze dagen dus omgedoopt zijn. Hè? Het is een takeover. Normaal gesproken heten we Paradise FM op 103.1. En dan luister je ook naar de beste muziek ooit gemaakt. Het is vrijdag, 19 juni. Dus jouw collega heeft geen idee. Binnen 10 minuten hebben we weer een behoorlijke kantoorsituatie hier onder de loep te nemen. En dat is best wel grappig om te horen. Dus ik zou blijven hangen bij Paradise 103.1 met Michael Bublé naar Ricky Martin.

0: Waarom moet je zoeken als mens? Liefde, warmte, genegenheid, mensen om je heen, roem, status, geld. Ja, genoeg is genoeg, toch?
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Of ben jij een andere mening toebedeeld? Nou, belangrijk op zo'n vrijdag is in ieder geval, wat het vandaag is, dat het weekend voor de deur staat. En dat is toch weer erg, erg prettig. Dat zetten we niet onder stoelen of banken, schuiven we niet weg, dat moet er gewoon zijn. En zeker als jouw collega iedere vrijdag een soort vaste afsluitzin heeft die altijd terugkomt, alsof het in zijn systeem zit gebakken. Dan zegt hij, nou, dat was hem weer voor deze week. Bijna exact op dezelfde toon als vorige week. En de week daarvoor. Nou, wij horen het, wij herkennen het en ergens vinden we het stiekem wel fijn dat sommige dingen gewoon hetzelfde blijven. Dus we zeggen niets, we laten hem. Want dat ene zinnetje, dat is het officiële startschot van het weekend.
1: Jouw

0: als er een verjaardag was. En daar speelde de muziek van onder meer Nana Cherry en Buffalo Stance. Paradise 103.1 heet deze dagen Braza FM. Dit is de takeover. Veel aandacht voor het WK 2026. De Blue Wave, maar we draaien zeker nog de beste muziek. Dadelijk meer.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: half elf.
1: 17 medailles voor Curaçaose synchroonzwemmers. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De synchroonzwemsters van de Curaçaose Swordfish Aquatic Group zijn succesvol teruggekeerd van de Panacur 2026 kampioenschappen in Panama. De lokale delegatie, bestaande uit 8 zwemsters, heeft indruk gemaakt door maar liefst 17 medailles te winnen. Tijdens het toernooi dat vorige week plaatsvond, blonken de zwemsters uit in zowel de technische figuren als de muzikale routines. Curaçao behaalde goud in verschillende leeftijdsklassen, met eerste plaatsen voor onder andere Nia Rose Platen, Eliana Cuas, Maria Fernanda Orejuela Osorio, Ziva Monge, Michele Obispo en Alicia Sillier. Ook de duetten en de groepsroutine vielen in de prijzen. De totale oogst voor het Curaçaose synchroonzwemmen komt daarmee op 11 gouden, 2 zilveren en 4 bronzen medailles. Dit succes benadrukt het grote sporttalent op ons eiland, aldus de club. En in het Curaçaose Museum vindt vanochtend een ontmoeting plaats met kunstenaar Evelien Sipkus. Tot 12 uur 's middags kunnen bezoekers met haar in gesprek gaan over haar solotentoonstelling De Tuinfluiter. In de tentoonstelling staat de familiegeschiedenis van de kunstenaar centraal, gebaseerd op brieven en objecten rond de Tweede Wereldoorlog. Curator is Shirelly Emanuelsen en de expositie is nog tot en met 3 oktober te zien in het Curaçaose Museum. En vandaag is de meet and greet gratis toegankelijk. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Hallo Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

op het WK voetbal niet door gaan komen. Dankjewel, Vaarkom Dias, voor deze positieve woorden. Oh, oh, oh. Dan hebben we toch trots respect voor de mannen van onze Blue Wave. Voor wat we voor elkaar hebben gekregen als kleinste land ooit om deel te nemen aan een WK voetbal. Dat vinden we gaaf. Dat is. Daar krijgt niemand meer uit ons systeem voor de rest van ons leven. Zometeen hier op Braza FM, de muziekquiz. Er is weer een lekker diner voor twee te winnen.

0: Plaza FM 103.1 met Shakira en Pure Intuition naar Soul to Soul, Back to Life. Ja, er komt zeker intuïtie bij kijken wat onze Blue Wave allemaal doet. In Amerika, Canada, Mexico wordt het WK voetbal allemaal gespeeld. Maar er zit zoveel techniek en kennis in, vergis je niet hè. Het lijkt een makkelijk spelletje, dat voetbal.
1: De Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: En intuïtie zegt op dit moment ook dat het tijd is om eens even aan de maag te denken. Die moet goed gevuld worden dagelijks. En als wij daaraan kunnen bijdragen hier bij Braza FM, dan doen we dat graag in de vorm van de muziekquiz die we natuurlijk dagelijks spelen. Met vandaag een diner voor twee te winnen bij de buurvrouw. Let op, let op. Weet jij het goede antwoord op de opgave? App het dan naar 675-1031.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Jongens, hey, deze weet je toch? Deze weet je. 675-1031. Wat is het goede antwoord van de muziekquizvraag vandaag? 19 juni 2026 verstuur je naar de buurvrouw als jij einde middag bij Vanessa de middagshow uit de Hoge Hoed wordt getoverd. Brian Adams is hier. Dit is Run to You.

Jeremy's en Missy. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy

0: begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek de Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ja, ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Chivies Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland moet snel de privacy van burgers beter beschermen. Onderzoek toont ernstige kwetsbaarheden in hun ICT-systeem aan. Persoonsgegevens worden vaak onveilig opgeslagen. De privacyverklaring is moeilijk te begrijpen voor de lokale bevolking. De privacywaakhond eist dat de dienst actie onderneemt en de beveiliging verbetert. In de SDKK-gevangenis is deze week een FIFA PlayStation-toernooi gehouden ter gelegenheid van het WK voetbal. Gedetineerden van 13 afdelingen namen deel. De finale werd gewonnen door Blok 3. Minister Shalten Hato van Justitie was aanwezig en benadrukt het belang van recreatieve activiteiten voor de reclassering en persoonlijke ontwikkeling van gedetineerden. Dan nog internationaal nieuws. In grote delen van West- en Zuid-Europa worden maatregelen getroffen tegen de hitte. In Zuid-Frankrijk en Spanje kan de temperatuur vrijdag oplopen tot bijna 40 graden. In Frankrijk zijn schoolroosters aangepast en wordt gewaarschuwd voor code rood dit weekend. Bij Graspop in België worden extra watertappunten en ventilatiesystemen geplaatst. In Limburg zijn ook koelmogelijkheden getroffen voor Pinkpop. In Duitsland kan het in Rijnland-Westfalen vrijdag tot 37 graden worden. De Italiaanse buitenlandminister Antonio Tajani heeft zijn bezoek aan de Verenigde Staten afgezegd. Dit gebeurde naar aanleiding van ernstige en beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Tajani noemt Trumps opmerkingen een belediging voor heel Italië. Meloni reageerde verbijsterd en noemde de uitspraken volledig verzonnen. Israël heeft hevige aanvallen uitgevoerd op Libanon met 80 bestookte doelen en tientallen gedode Hezbollah-strijders. Dit volgde op een raketbeschieting door Hezbollah, waarbij 4 Israëlische militairen omkwamen. Libanese media melden 18 doden en meer dan 30 gewonden, waaronder 8 leden van dezelfde familie. De plaats Kfar Tepnit is zwaar getroffen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Oh, buurman, wat doet u nu?
8: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
7: Maar bedoel je?
8: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
7: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
8: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
7: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
8: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
7: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. gun jezelf dat, oh, puur man, wat doet u nu moment. Boek nu via deherboutiquecuraçao.com.
9: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.
10: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
11: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle borst.
13: Met na 11 uur lekkere, energieke muziek die past bij de vrijdag. Lip Sync en Anouk.
12: Ben

Wat zou er gebeuren als vriend van de show Ozzy Stoot deze muziek van Anouk op zijn oren heeft? Een soort walkmannetje op, hoofdtelefoontje op. Zou die ook zo snel op deze passen lekker lopen? En zich dan ergens tegen aanstoten? Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Het is vrijdag. Hij is straks hier weer present bij Paradise FM. Deze dagen omgedoopt tot Braza FM 103.1. We komen vanaf alle fanlocaties tijdens de wedstrijden en we sturen je daar naartoe. Hoor jij de brullende leeuw? Stuur dan een brul via WhatsApp naar 675-1031. En maak kans ook nog eens een keer op een bucket Braza straks weer bij Pepijn na 12 uur. En Ozzy hoor je zo meteen.

0: klanken dan vrolijk op je vrijdagmorgen. AM, adios my boy. Is deze man ook weer zo vrolijk of staat hem huilend nader dan het lachen op dit moment?
1: Ossie stoot zijn knie. Maar op welke melodie?
0: Dat is een beetje de vraag, hey Ossie kerel. Wat leuk dat je ook vandaag er weer bij bent. Maar jouw wandeling op de Helm en Mango Wiels Boulevard naar de Veresweg en dan een beetje rondom heen draaien om bij Sambiel uit te komen. Ja, dat was leuk en aardig. Maar ja, die pijn, hè? Jongen, jongen, wat heb je toch weer uitgevreten deze week? Oh,
1: Ossie stoot zijn knie.
2: Au, au, au, au, au, au. Au, au, au, au, au.
0: Ossie, Ossie, Ossie, Ossie toch?
1: Ossie stoot zijn knie.

0: jaren 90 niet wat ze overkwam toen deze plaats een hit werd. Robin S, Show Me Love. Kan iets populair zijn? Ook iets populair? Nou,
1: Ozzy stoot zijn knie.
2: Au, au, au, au, au, au. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au.
1: Ozzy stoot zijn knie.
3: Au!
1: Maar op welke melodie?
0: Ja, op die van Rick Astley. Over populaire muziek gesproken, maar dan een decennium eerder. 1987 was daar Never Gonna Give You Up. Strak, vrolijk en tijdloos. En een melodie zo bekend dat hij zelfs zonder tekst meteen wordt herkend natuurlijk, hè.

0: Joris dan vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Mingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, changes group, i beton industrie brieven gaat, i recibi bo sample digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di enya. I 1500 florin di gasolin di aso gas i ubi pay. I timas premio banero set di Porsche di Koiman. 25 mil fin mas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat.

0: 12, 12, 12.
1: 17 medailles voor Curaçaose synchroonzwemmers. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De synchroonzwemsters van de Curaçaose Swordfish Aquatic Group zijn succesvol teruggekeerd van de Panacur 2026 kampioenschappen in Panama. De lokale delegatie, bestaande uit 8 zwemsters, heeft indruk gemaakt door maar liefst 17 medailles te winnen. Tijdens het toernooi dat vorige week plaatsvond, blonken de zwemsters uit in zowel de technische figuren als de muzikale routines. Curaçao behaalde goud in verschillende leeftijdsklassen, met eerste plaatsen voor onder andere Nia Rose Platen, Iliana Cuas, Maria Fernanda Orejuela Osorio, Ziva Monge, Michele Obispo en Alicia Silier. Ook de duetten en de groepsroutine vielen in de prijzen. De totale oogst voor het Curaçaose synchroonzwemmen komt daarmee op 11 gouden, 2 zilveren en 4 bronzen medailles. Dit succes benadrukt het grote sporttalent op ons eiland, aldus de club. En in het Curaçaose Museum vindt vanochtend een ontmoeting plaats met kunstenaar Evelien Sipkus. Tot 12 uur 's middags kunnen bezoekers met haar in gesprek gaan over haar solotentoonstelling De Tuinfluiter. In de tentoonstelling staat de familiegeschiedenis van de kunstenaar centraal, gebaseerd op brieven en objecten rond de Tweede Wereldoorlog. Curator is Shirelli Emanuelsen en de expositie is nog tot en met 3 oktober te zien in het Curaçaose Museum. En vandaag is de meet and greet gratis toegankelijk. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag begin je...

0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst. Casey en de Sunshine Band heeft duidelijk niet geluisterd naar de titel van het programma vroeger Geef Nooit Op. Paradise FM. Want dit is Give It Up op Brasa FM.

Schuighal. De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal. Met Brasa FM.

0: Bradley Deeply, Savage Garden. 103.1 uit volle borst. Met de beste muziek ooit gemaakt. Ja, truly Bradley Deeply, hè. Ja.
1: Hoor je het gejuich al? De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Brasa FM.
0: Als je truly Bradley Deeply wil dat de Blue Wave zo ver mogelijk komt op het WK, dan zijn dit drie belangrijke supporterstactieken. De eerste is: maak lawaai. Alsof het een thuiswedstrijd is. Hè? Want die energie die voel je vanaf de tribune natuurlijk. Het zingen, klappen, springen, het aanmoedigen. Ook als het even tegen zit. Een stadion vol geloof kan soms meer doen dan een extra wissel. Maar nummer 2, blijf vooral achter het team staan. Hè? Ook na een nederlaag. Iedereen juicht na een overwinning, maar echte supporters laten zich juist horen na een verliespartij. Want dat geeft nou vertrouwen, kom op zeg. De volgende wedstrijd moeten we gewoon weer groots durven dromen. En als derde, truly, madly, deeply, tip, belangrijke supporterstactiek. Word onderdeel van de golf. Draag het shirt, hang de vlag uit, praat erover op straat, op het werk en thuis. En doe, hoe groter de Blue Wave buiten het veld eigenlijk wordt, hoe sterker die voelt binnen de lijnen. En als je je daar bewust van bent, nou, dan komt dat goed. Want uiteindelijk winnen voetballers wedstrijden, maar geschiedenis wordt geschreven door een heel volk dat samen altijd blijft geloven. Dat weet je, zo zit het gewoon in elkaar. Nog 2 wedstrijden te gaan voor de Blue Wave op het WK voetbal. Die gaan we natuurlijk minimaal volop supporteren. Komende zondag is het weer zover. En we werken dan lekker daar naartoe met nog een prijsvraag ook nog. Want straks bij Pepijn kun je weer een bucket Brasa winnen.

0: Deze song van Gavin DeGraw heeft een beetje datzelfde bombastische erin zitten wat veel WK-muziek heeft, wat de FIFA ook gebruikt. Voelde je dat ook?
1: En Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Verder is het tijd om je even vooral nu te gaan ontspannen, want we gaan naar 12 uur toewerken. Let maar op, het is tijd om die gewone werkdag eens even te relaxeren. Op die gewone werkdag liep namelijk een vrouw een klein restaurant binnen voor de lunch. Stel je maar eens voor. Ze bestelde hetzelfde gerecht als altijd. Een broodje, een drankje en een kom soep. En aan een tafel verderop zat een oudere man alleen te eten. Ze raakte aan de praat. Eerst over het weer, daarna over Curaçao, vervolgens over het leven. De lunch werd koud, maar het gesprek warm. En een uur later namen ze afscheid. Waarschijnlijk zouden ze elkaar nooit meer zien. Toch liep ze naar buiten met iets wat waardevoller was dan de maaltijd zelf. Een mooi verhaal en een glimlach die bleef hangen. En dat is het bijzondere van de lunch. Soms voedt het eten je lichaam. Maar ja, het zijn die onverwachte ontmoetingen die je dag dan smaak geven. En tussen de eerste hap en de laatste slok ontdek je soms dat een gewone middag helemaal niet zo gewoon hoeft te zijn. Eet smakelijk dadelijk. Bon appetito tijdens je lunch.

Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant bij Rottumhuis in de Voortuin en post hem op social media. Tag @Rottumhuis en

0: op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland moet snel de privacy van burgers beter beschermen. Onderzoek toont ernstige kwetsbaarheden in hun ICT-systeem aan. Persoonsgegevens worden vaak onveilig opgeslagen. De privacyverklaring is moeilijk te begrijpen voor de lokale bevolking. De privacywaakhond eist dat de dienst actie onderneemt en de beveiliging verbetert. In de SDKK-gevangenis is deze week een FIFA PlayStation-toernooi gehouden ter gelegenheid van het WK voetbal. Gedetineerden van 13 afdelingen namen deel. De finale werd gewonnen door Blok 3. Minister Shalten Hato van Justitie was aanwezig en benadrukt het belang van recreatieve activiteiten voor de reclassering en persoonlijke ontwikkeling van gedetineerden. Dan nog internationaal nieuws. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat vrijdag om 15 uur Nederlandse tijd inging. Hezbollah heeft het bestand doorgevoerd, terwijl Israël zich eraan zal houden zolang er geen aanvallen plaatsvinden. Binnen een half uur na het ingaan van het bestand vonden al 4 grote aanvallen plaats rond de Libanese stad Nabati. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt 47 doden en 97 gewonden door eerdere aanvallen. In grote delen van West- en Zuid-Europa worden maatregelen getroffen tegen de hitte. In Zuid-Frankrijk en Spanje kan de temperatuur vrijdag oplopen tot bijna 40 graden. In Frankrijk zijn schoolroosters aangepast en wordt gewaarschuwd voor code rood dit weekend. Bij Graspop in België worden extra watertappunten en ventilatiesystemen geplaatst. In Limburg zijn ook koelmogelijkheden getroffen voor Pinkpop. In Duitsland kan het in Rijnland-Westfalen vrijdag tot 37 graden worden. De Italiaanse buitenlandminister Antonio Tajani heeft zijn bezoek aan de Verenigde Staten afgezegd. Dit gebeurde naar aanleiding van ernstige en beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Tajani noemt Trumps opmerkingen een belediging voor heel Italië. Meloni reageerde verbijsterd en noemde de uitspraken volledig verzonnen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
4: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Ja, Pepijn hier, en ik wens je natuurlijk een hele goede.

0: Sport.
1: En die wens je natuurlijk een oprecht goede vrijdagmiddag. Bijna 10 minuten over 12. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we gaan rond 20 minuten voor 1 natuurlijk het lokale nieuws doornemen met Vanessa Werkhoven. We spelen de muziekquiz. Gaat allemaal om een heerlijk diner voor twee bij Eetcafé De Buurvrouw. Daar ben je lange, lange weg. Bij Westpunt. En je kan er heerlijk eten, maar dat hoef je niet van mij aan te nemen. Ik ga straks natuurlijk eens kijken wat ze op de TripAdvisor over de buurvrouw zeggen. We gaan natuurlijk de spotlights doen. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, onder meer Paula Abdul. En we gaan ook nog naar een jaar. Welk jaar gaan we?
2: 2015.
1: En ik geef nog een bucket gratis Braza bier weg. Wat wil je nog meer?
3: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: En ook voor jou een oprecht goede vrijdagmiddag. Het is heel... Sorry, ja?
4: Ik wilde zeggen een hele goede middag, Pepijn.
1: Ja, het is heel warm in Nederland. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst een ja. Ik zou bijna zeggen een Amerikaanse zaak. Maar hij speelt toch gewoon volledig in Nederland. Met merkwaardige details. En het is een heel naar verhaal. Het speelt, laten we bij het begin beginnen, in Meerstad. Een rustig dorp in Groningen. Daar gebeurt eigenlijk nooit wat. Ja, tot helaas een paar dagen geleden. Een jong meisje, een minderjarig meisje, wordt verdacht van dubbele moord op haar ouders. Vertel.
4: Ja, het is een bizar verhaal als je dit allemaal hoort. Je gelooft het gewoon bijna niet. Zo'n jong meisje, ze is 15 jaar oud. Ja, er kwam een melding binnen van mogelijk twee dode personen in een woning. Toen ze daar aankwamen, troffen ze dus twee mensen aan, een man en een vrouw. En het blijkt dus om de ouders van het meisje te gaan. En dat meisje werd al snel meegenomen als verdachte. En nu komen er ook allemaal gruwelijke details naar buiten. Want het meisje zou ook foto's hebben gemaakt van de daad. En deze foto's zou ze hebben verspreid in WhatsApp-groepen onder haar klasgenoten. Dus dat is natuurlijk gewoon bizar om dat allemaal te horen. En dat meisje, dat zit natuurlijk nu op dit moment in beperkingen. Mag alleen met een advocaat praten. En het is natuurlijk een enorme schok daar in dat dorp. Hè. Ook op die school natuurlijk. Er was vanmiddag een bijeenkomst. Iedereen weer bijgepraat. Ja, hoe heeft het zo gruwelijk mis kunnen gaan? En heel veel mensen maakten zich al langere tijd zorgen om dat meisje.
1: Ja, want zij schijnt enigszins, dat is misschien ook wel duidelijk, in de war te zijn. Ze liep bijvoorbeeld in een soort van hondenkostuum op school rond. Hoorde bij een groepje die dan blaffend door de gangen gingen.
4: Ja, precies. Dus veel mensen die zeiden al van, ja, volgens mij gaat het gewoon niet zo goed met dit meisje. En dat blijkt dus ook maar weer. En ja, de ouders van dit meisje, ja, die worden echt omschreven als hele liefdevolle mensen. Het gaat om Johan en Mathilda en... Ja, iedereen heeft eigenlijk een heel goed woord over voor die ouders. Dus ja, dit komt ook wel een beetje als donderslag bij heldere hemel. Alhoewel ze zich al wel de laatste maanden zorgen maakten. Maar goed, hoe werkt het dan precies natuurlijk? Hè? Want het is een minderjarig meisje.
1: In ieder geval 15 jaar oud, sorry dat je onderbreekt, maar 15 jaar oud.
4: Ja, 15 jaar oud, minderjarig. En er wordt nu dus een voogd aangesteld. Want ja, hoe werkt het dan precies? Die voogd is nu aangesteld, dan wordt ze verhoord. En vervolgens wordt ze dan eventueel in een jeugdinstelling opgenomen. Of natuurlijk in jeugddetentie. Dat is nog een beetje de grote vraag natuurlijk.
1: Ja, en het in ieder geval een beetje opmerkelijk wel. Het schijnt een heel normaal gezin te zijn. Ze gingen op reis naar Amerika. Financieel ontbrak het ze ook aan niks. En het waren, dat wordt door ongeveer iedereen gezegd, hele lieve, aardige ouders. Ja, het is een gruwelijke zaak.
4: Ja, en ik weet je wel, het is wat pijn. Iedere dag maar weer komen er dit soort verhalen naar boven. Dat ik denk, hoe kan dit, joh? Hoe kan het nou zo misgaan en zo'n meisje zo'n daad plegen? Ik vind het onvoorstelbaar. En dan ook nog foto's maken ervan. Het is gewoon gruwelijk, maar goed.
1: En die verspreiden via WhatsApp naar haar vrienden en kennissen. Ja, nee. Iets heel anders. Nederland stuurt een marinefregat naar de straat van Hormuz. Waarom?
4: Nou ja, door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran is de straat van Hormuz natuurlijk al sinds februari van dit jaar heel lastig te bevaren. Maar er is natuurlijk een vredesakkoord gesloten. En dat zou dus kunnen betekenen dat het allemaal weer een beetje op gang komt daar, het scheepvaartverkeer. En de Nederlandse marine heeft zoiets van, joh, we moeten daar gaan helpen. We moeten alles weer een beetje op gang laten komen. Het gaat dan om een zogeheten missie. Dus dat is het laatste nieuws. En ik ben heel erg benieuwd of dat doorgaat. Maar goed, ze zijn in ieder geval wel onderweg dus naar de straat van Hormuz op dit moment.
1: Ja, er ligt in de Middellandse Zee al een Nederlandse mijnenjager klaar om deel te nemen aan een missie die voor een veilige doorvaart voor koopvaardijschepen en olietankers door die zeestraat zou moeten zorgen. Ja, het is warm.
0: Warm, hè?
1: Ja, het is heel warm. Sterker nog, het is zo warm dat in Limburg de thermometer de 34 graden heeft aangetikt.
4: Ja, zeker, Pepijn. En dan hebben ze ook weer zo'n speciale code uitgeroepen. Code oranje zelfs, geloof ik. Want er is zwaar
1: toepasselijke code qua WK.
4: Ja, nee, dat is ook zo. Hè. En code oranje, nou, dan is iedereen weer in paniek. Want ja, als het mooi weer is in ons land, dan komen er ook altijd van die buien ineens, van die hele forse buien op ons af. En onweer en zo hebben we gisteravond ook al gehad. Dus vandaar dat er in Limburg, dat iedereen zich goed moet realiseren dat er misschien wateroverlast kan voorkomen. Ja, ik heb zelf enorm genoten van het mooie weer. Ik heb vandaag lekker op het strand gelegen, op Scheveningen. Heerlijk.
1: Ja.
4: 32 graden, dus dat was gewoon volop genieten. Dus ja, ik hou er wel van.
1: Ja, maar goed, dat noodweer, dat is standaard. Als het in Nederland een tijdje heel warm is geweest, dan volgt bijna altijd enorm regen en onweersbuien. Dus ja, ik vind het altijd een beetje een soort paniek scheppen om dingen die gewoon heel normaal zijn. Maar dat kan aan mij liggen.
4: Ja, nee, eens. We hebben tegenwoordig overal codes voor. Hè, en zelfs in hitteindex, hè, daar hebben we het ook tegenwoordig. Dus ja, iedereen is in paniek. Maar goed, ik kan me realiseren. Je hebt ook wel eens fikse buiten op dat eiland. Dat ineens alles vol loopt. En goed. Het hoort erbij.
1: Dan krijg ik geen code oranje.
4: Nee, daarom joh. Jullie zijn altijd tranquilo daar op het eiland. Heerlijk, ben je loers.
1: Hey, tot slot. Wat denk je dat het gaat worden met Nederland en met Curaçao komend voetbalweekend?
4: Oh, geen idee eerlijk gezegd. Maar ja, ik vind wel balen dat Curaçao zo laat speelt voor ons. Hè. Dat is 2 uur in de nacht, geloof ik.
1: Ja.
4: Dus dat vind ik wel jammer. Want ik heb zo op het puntje van mijn stoel gezeten, man. Toen Curaçao de eerste wedstrijd speelde. Ik vond het echt geweldig om naar te kijken. En misschien ga ik het toch doen, hoor. Dat ik toch even 's nachts ga kijken, omdat het weekend is. Dus ik ben zo benieuwd. Ik vind het zo leuk om naar te kijken. Echt waar, ongelooflijk. Zo leuk.
1: We spreken elkaar maandag weer. Een heel fijn weekend.
4: Hetzelfde. Doei.
3: The 80s, 90s.

bijzonder nieuws uit de muziekwereld. In Parijs is onbekende muziek van Wolfgang Amadeus Mozart ontdekt. Het gaat om 7 korte composities voor fluit en harp, geschreven in 1778 door de toen 22-jarige Oostenrijkse componist. Zondag worden die werken voor het eerst openbaar uitgevoerd. De ontdekking werd gedaan door de Franse muzikoloog François Pierre Goy. Op 2 februari stuitte hij in het depot van de Bibliothèque Nationale de France op een notitieboekje van 44 pagina's. Al snel kreeg hij een sterk vermoeden dat hij iets bijzonders in handen had. Tegen de krant Le Monde zegt hij: ik opende het en zag notenbalken vol doorhalingen, correcties en toevoegingen. Ik herkende het handschrift van Mozart, zijn naar voren hellende G-sleutels. In april bevestigde de Bibliotheca Mozartiana in Salzburg dat het inderdaad om authentiek werk van Mozart gaat. Het manuscript bevat overigens niet alleen zijn handschrift. Vermoedelijk kreeg Mozart hulp van Marie-Louise Philippine de Bonnière de Guine, een getalenteerde fluitiste en vertrouweling van koningin Marie-Antoinette. Mozart verbleef destijds 6 maanden in Parijs en gaf muziekles aan haar familie. Mogelijk schreef hij deze stukken speciaal voor moeder en dochter die respectievelijk fluit en harp speelden. De nieuw ontdekte muziek is deze week voor het eerst opgenomen. De uitvoering duurt ongeveer 20 minuten en beleeft maandag ook zijn radiopremière bij onze collega's van de Franse zender France Musique. Fluitiste Mathilde Calderini en harpist Nicolas Tullier kregen de partituren pas een week voor de opname. In alle stilte en geheim hebben zij zich voorbereid in een afgesloten repetitieruimte bij de Nationale Radiostudio's in Parijs. Het komt zelden voor dat onbekend werk van Mozart wordt ontdekt. De vorige vondst dateert van 2024... toen in Leipzig een onbekend strijktrio werd aangetroffen. Maar ja, dat was een kopie. Nu gaat het om een manuscript dat echt door Mozart zelf is geschreven. Volgens de harpist Tullier is de ervaring uniek. Dit is iets wat we nooit meer zullen meemaken. En dat is ook meteen de quote van de dag. Welke plaat past daarbij? Ja, natuurlijk maar eentje. Deze, Rock Me Amadeus, Falco.

0: Relaties.
1: Madura en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Chippy's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chippy's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chippy's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval.

0: nieuws van half 1.
1: Grote datalekrisico's bij immigratiedienst Caribisch Nederland. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland moet snel actie ondernemen om de privacy van burgers beter te beschermen. Uit onderzoek van de Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens blijkt dat er ernstige organisatorische en technische kwetsbaarheden zijn blootgelegd. Hoewel medewerkers zich bewust zijn van het belang van privacy, zijn er achter de schermen veel problemen. De immigratiedienst heeft weinig zicht op en controle over het ICT-systeem waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Het beheer hiervan ligt voornamelijk bij externe partijen op Curaçao, maar belangrijke documenten en privacyafspraken ontbreken. En een politie-teamleider is in hoger beroep veroordeeld tot 6 weken voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 80 uur. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt bewezen dat de man een meldingsformulier heeft vervalst om 3 collega's te dekken. Die collega's waren in september 2021 betrokken bij een achtervolging op Hanenberg, waarbij een 18-jarige jongen door politiekogels om het leven kwam. De veroordeelde teamleider was zelf niet bij die schietpartij, maar had die dag de leiding op de wacht en vulde het papierwerk achteraf verkeerd in. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT.
5: De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
6: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1.

0: Ja, en eigenlijk heeft die Irene Cara ook een soort onsterfelijkheid bereikt met dit nummer. Hè? I'm gonna live forever, zingt ze. En ja, dat is waar.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goede vrijdagmiddag. Is toch altijd anders, hè, de vrijdag. Dan heb je toch een ander gevoel dan op, laten we stellen, een dinsdag of zo. Ik heb niks tegen de dinsdag, maar vrijdag, ander gevoel. Hé, hey, we gaan straks de muziekquiz spelen. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Eetcafé De Buurvrouw. Daar bij die lange, lange weg. Nou ja, valt ook wel mee naar Westpunt. Ik ga in dit programma ook nog gratis bier weggeven. We gaan nog maar een jaar. Welk jaar is dat, computer?
2: 2015.
0: We hebben nog de spotlights. Wie zijn er vandaag jarig? Zal ik je dat onthullen? Nou, Ann Wilson. Misschien zeg je dat niks, maar dat is de vrouw achter Heart. Achter hits als Barracuda en Alone. En Alone ga ik natuurlijk draaien zometeen. En Paula Abdul. Geheime liefde van mij altijd geweest. Is een stukje ouder dan ik, maar dat vond ik altijd een hele mooie vrouw. En nog steeds eigenlijk wel. Die is ook jarig vandaag, maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En ook voor jou een oprecht goede vrijdagmiddag, Vanessa.
3: Ja, ik vind het ook een goed gevoel, hoor, de vrijdag.
0: Ja, is toch altijd anders. Heel gek.
3: Ja.
0: En jij mag dan een uurtje korter, hè? Want om 6 uur begint vriend en collega DJ Boogieman.
3: Ja, ja, zeker. Dus ook dat is lekker. En gewoon het uitzicht op eventjes 2 dagen lang. Ja, gewoon doen waar je zin in hebt eigenlijk.
0: Doen waar je zin in hebt. Je hebt verplichtingen. Jij moet 2 voetbalwedstrijden kijken. Nou ja, moet niet, hè? Maar je gaat het wel doen, denk ik.
3: Ik wou net zeggen, Pepijn, als ik ergens niet tegen kan, dan is het ding moeten. Ik moet helemaal niks. Maar ik ga...
0: Dat hebben vrouwen vaker. Die tekst heb ik vaker van vrouwen gehoord. Ja, ik moet helemaal niks. Dag, Vanessa.
3: Ja, ik vind het ook een goed gevoel, hoor, de vrijdag.
0: Ja, is toch altijd anders. Ja. Heel gek.
3: Ja.
0: En jij mag dan een uurtje korter, hè? Want om 6 uur begint vriend en collega DJ Boogieman.
3: Ja, ja, zeker. Dus ook dat is lekker. En gewoon het uitzicht op eventjes 2 dagen lang. Ja, gewoon doen waar je zin in hebt eigenlijk.
0: Doen waar je zin in hebt. Je hebt verplichtingen. Jij moet 2 voetbalwedstrijden kijken.

0: ik wil graag in ieder geval één wedstrijd kijken. Twee moet ik nog even gaan zien.
1: Oké, we gaan over naar het nieuws. Zo dadelijk hebben we het natuurlijk over de belangrijkste bijzaak ter wereld, voetbal. Maar eerst het nieuws. Ruim 150 demonstranten hebben de vrijlating van meneer Pieters geëist. Dat is die veehouder. Die betrapte een dief op heterdaad op zijn terrein. Ik weet inmiddels meer over wat er gebeurd is. Er volgde een worsteling. En toen heeft die veehouder de dief uit zelfverdediging zo hard geslagen, kijk uit, hier volgt een onsmakelijk detail, dat zijn oog uit de kas vloog. Nou, ben ik een oude bokser, maar dan moet je wel heel hard slaan.
0: Ja, ik ben dan toch weer even benieuwd, Pepijn. Want wij hadden het hier gisteren over. En toen zei je, ik ben team veehouder.
1: Ja,
0: als er iemand op mijn erf komt, dan mag ik hem eraf beuken. Maar dit is...
1: Nou,
0: dit
1: ik was meer van het eraf schieten.
0: Hoe dan ook, je was team veehouder. Maar nog steeds, ik vind dit wel heel... Dit is een hele harde klap geweest.
1: Ja, nee, bij dit twijfel ik wel of dit inderdaad nog noodzakelijk geweld is. Anderzijds, het kan in een gevecht gebeuren, maar wat ik zeg, ik heb een aantal jaren gebokst in mijn leven, lang geleden inmiddels, maar goed, nou, dit lukt je niet zomaar. Dan moet je wel echt ontzettend hard slaan op iemands oog.
0: Echt, hè?
1: Oh. Dat is een beetje onsmakelijk detail.
0: Ontzettend.
1: Maar terug naar waar het essentieel om gaat. Die 150 demonstranten die zijn woedend dat de boer een celstraf riskeert, terwijl hij ook verschillende bijtwonden opliep.
0: Wauw.
1: Ja, misschien ga je dan ook wel wat harder slaan als iemand je bijt.
0: Wow.
1: Volgens de landbouwcoöperaties, en dat is een beetje de essentie, is de maand vol. Veehouderijbonden klagen al jaren dat de overheid en justitie veel te weinig doen tegen de aanhoudende veediefstallen op het eiland, die vaak worden afgedaan als kruimeldiefstallen. Ja, en dat ze daar boos over zijn, kan ik me wel voorstellen.
0: Ja, zeker. En dit is natuurlijk niet iets wat één keer gebeurd is en hem geïrriteerd heeft. Waarschijnlijk is dit inderdaad in jarenlang opgebouwd, deze woede. Ja, en als je dan eenmaal gewoon alles eruit gooit en iemand gaat je ook nog bijten. Ja, weet je, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ik ben heel benieuwd wat hier uitkomt, maar het is heel duidelijk dat er heel veel mensen het niet eens zijn met het feit dat deze man vastzit. En ik ben benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt.
1: We hebben goed nieuws. Ik vind het een onvoorstelbaar cijfer, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt 5,1% groei hadden we economisch in 2025. Dat komt vooral door die toeristische sector. Daar richten we ons steeds meer op en laten we wel wezen, met succes. En ik kan je voorspellen, dat wordt alleen maar beter met de enorme aandacht die we als eiland nu krijgen, dankzij het WK. Industrie en onderwijs zitten wel weer in de min.
0: Ja.
1: Ja. Dan moeten we even kijken. Bouw gaat ze 9,4%. Dienstverlening 9,8%. Transport 7,1%. En handel 6,8%. Sectoren met een neerwaartse ontwikkeling. Industrie min 4,4%. En onderwijs dus min 9,7%. Is het onderwijs brengt dus minder op. Hè? Het is natuurlijk ook uiteindelijk zijn het organisaties waar ook geld naartoe moet en door moet.
0: Ja, en dat heeft dan weer te maken met het feit dat er er veel minder studenten zijn. Hè? Dus dat aantal neemt af.
1: Het toerisme speelde de belangrijkste rol. In 2025 ontvingen we bijna 790.000 bezoekers.
0: Ja.
1: En het doel is 1 miljoen te halen. Maar ja, dit waren er al 90.000 meer dan in 2024. Het aantal toeristen nam vooral toe door Noord-Amerikanen. En ik denk dat we daar met dat WK ook nog wel meer van zullen gaan krijgen.
0: Ja, dat denk ik ook sowieso. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Dat is, we blijven gewoon een prachtig eiland, een heerlijk eiland om eventjes te vertoeven. Dus dat toerisme dat zal ongetwijfeld blijven groeien. Het is mooi dat we daar zo goed in scoren.
1: Ja, het enige, laat ik dat er wel bij zeggen, het zou fijn zijn als de infrastructuur eens werd aangepakt. Want anders sta je hier, net als op Sint Maarten, straks alleen nog maar constant in de file.
0: Ja, dat is nu al een ding.
1: Ja, dat wordt steeds erger. Het verkeer wordt steeds drukker, steeds massaler. Ik ben een aantal jaren geleden op Barbados geweest. Daar heb je dus letterlijk van die 6- tot 8-baanswegen. En dat is bijna net zo groot als Curaçao. Ja. Daar wonen 300.000 mensen. En anders zou je daar dus altijd ook vaststaan.
0: Ja, precies. Nou ja, goed, wie weet dat in de toekomst gaat worden aangepakt. Dat zou inderdaad schelen.
1: Geheel in de lijn van dit. De vraag naar vakanties naar Curaçao blijft sterk groeien. TUI vroeg daarom vanaf het komende winterseizoen 2 extra vluchten per week toe naar het eiland. De belangstelling is groot en wordt steeds groter. Ja, heerlijk. Positief nieuws.

0: Door die uitbreiding komen er trouwens ruim 27.000 extra vliegtuigstoelen beschikbaar tijdens het winterseizoen. Dat is ook niet niks.
1: Ja, dat is, het wordt echt, echt drukker. En ik denk voor, er zijn gewoon steeds meer mensen die ook vanuit Nederland lekker en dan vooral in de winter het plan vatten om even te komen overwinteren hier. Nou ja, gelijk hebben ze.
0: Ja, en we krijgen dus, ik meldde dat, volgens mij waren de eerste die dat meldde. Ik had het via de Venezolaanse media. En het blijkt dus bevestigd door de minister van Economische Ontwikkeling. Ook Venezolanen gaan we weer meer krijgen. Want waarschijnlijk wordt die visumplicht afgeschaft. Dat weten we binnen 2 maanden of zo.
1: Hartstikke mooi.
0: Ja. Harris County, we gaan het over de belangrijkste bijzaak hebben. Harris County in Texas heeft 14 juni 2026 officieel uitgeroepen tot Curaçao Historic World Cup Debut Day. Dat meldt de overheid van die county in een persbericht. Die proclamatie is overhandigd aan de premier, Gilmar Pisas, tijdens een ceremonie in Houston op dezelfde dag dat Curaçao zijn allereerste WK-wedstrijd ooit speelde.
1: Ja, het is echt ons jaar, hè, dit.
0: Ja.
1: Wel echt fantastisch.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk, het Guinness Book of Records. Nou ja, sowieso.
0: Bij die ceremonie werd ook stilgestaan inderdaad bij het feit dat Curaçao volgens het Guinness World Records boek het kleinste land qua bevolking is dat zich ooit voor een WK voetbal heeft geplaatst. En mijn voorspelling is dat dat niet snel getopt wordt.
1: Nee, joh. Zeker niet. Nee, we staan lekker in de spotlights. Dus hopen dat de wedstrijd van zaterdag daar nog een kleine, wat lekker aan toe gaat voegen. Dat zou te gek zijn.
0: Ja, laten we daar zo dadelijk tot slot over hebben.
1: Ja?
0: Tijdens die bijeenkomst waren onder meer gouverneur Maurits de Kort aanwezig. Allerlei ministers en andere vertegenwoordigers van Curaçao. En op onze kosten had 50.000 gulden MFK-statenvoorzitter Vergino Brownbill. Die was er ook. Mag een centje kosten.
1: Yes.
0: Ja. Maar goed, dat geheel anders. Pisas heeft alle vertrouwen in het Curaçao's elftal richting het duel met Ecuador. Hij heeft gewoon er vertrouwen in. Gaat goed komen. Ik denk ook dat het goed gaat komen. Maar ik heb meer even naar de cijfers gekeken. En natuurlijk, want ik kom er eerlijk voor uit. Ik heb de ballenverstand van voetbal. Ik heb me door de experts laten adviseren. En die zeiden, ja, Ecuador is wel belangrijk. Maar minder belangrijk dan je denkt. Gelijkspel is voldoende. Of liever winnen. Maar gelijkspel is ook goed. Waar we van moeten winnen, willen we doorgaan. En dat is natuurlijk de ambitie. Dat is van Ivoorkust. Als we daar niet van winnen, dan hebben we een probleem. Dan liggen we eruit.
1: Spannend.
0: Nou!
1: Ja, ik vind het.
0: Maar goed, eerst naar Ecuador. De wedstrijd tegen Côte d'Ivoire. Dat is aanstaande donderdag om 4:00 middags. Weet je al waar je gaat kijken? Zaterdag?
1: Ja, ik ga zaterdag. Ik had mijn hele goede vriend Michel Drenthe gevraagd.
0: Ach.
1: Waar ga je kijken? Ik had sowieso zin om Michel weer eventjes te zien. Dus wij gaan in Mahai, bij een kroeg in Mahai kijken. Daar heeft hij vorige keer ook gekeken. Want ik wil niet de grote massa opzoeken.
0: Nee.
1: Dus ik dacht eigenlijk, ik ga lekker bij Michel in de tuin wijntjes drinken en kijken. Maar hij wilde wel echt lekker naar een plekje. Dus wij gaan daar kijken.
0: Ja.
1: Ja, en het is niet te druk, maar wel gezellig, is me verteld. Dus nou, ik vind het helemaal prima. Ik heb er echt zin in.
0: Ik ook. Ik hoop dat we maandag de positieve uitslag kunnen bespreken. En ik wens je alvast een heel goed weekend.
1: Van hetzelfde.
2: De beste 80's, 90's en zero's.

0: Michael McDonald met Sweet Freedom. Jij hebt de vrijheid om gratis uit eten te gaan.
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: Die gaan we namelijk spelen. De enige echte Paradise FM Muziekquiz. Het is 7 minuten voor 1. Hou je telefoon in de aanslag. Maakt trouwens niet uit wanneer je hebt, hè. Die hoeft niet de eerste te zijn, maar 6751031. Daar kun je natuurlijk naartoe appen. En hij is niet heel erg moeilijk, dat zeg ik ook. Maar we gaan even naar de recensies eerst, hè, van Eetcafé De Buurvrouw. Jeff, die heeft een kernachtige recensie. Hij woont in hoe heet dit? Alberti. Ja, nee, Albertis. Albertis. In Pennsylvania, mij geheel onbekend. Leuke ambiance, vond het restaurant leuk. Pizza was goed, zou teruggaan. Ja, kernachtiger wordt het niet, hè. Hebben we, even kijken. Wat hebben we hier? Terry B. uit Mississauga, Canada. Canada. Het was zo heerlijk de eerste keer. We gingen een tweede keer tijdens ons verblijf van 2 weken. Bij het eerste bezoek bestelde mijn vrouw de biefstoe en zei dat het de meest malse en smaakvolle biefstoe was die ze ooit had gehad. De hangende spies, compleet met groenten, was ook zo lekker. De kerst op de taart was de uitstekende gebakken rijst. Nou, wat wil je nog meer? Heerlijk gratis eten bij Eetcafé De Buurvrouw met de muziekquiz van vandaag. Spits den oren.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ik was bijna gaan meezingen, dan had ik het verraden. De plaat was in de Alphabet Show. Toen ging het om jongensnamen. Niet de artiest, maar in de titel. Is dit een jongensnaam? Is dit een meisjesnaam? Daar zou je over kunnen ja, discussiëren. In de videoclip zie je een vrouw. En hij speelt in Rusland. En de zanger is een sir. Nou, dat zijn wel heel veel aanwijzingen, eigenlijk. 6751031 gaat om een heerlijk diner voor twee bij Eetcafé De Buren. Gaan langzaam, maar toch echt wel zeer zeker richting het nieuws van 1 uur. Tussen 1 en 2 onder meer de spotlights. Wie zijn er jarig vandaag? Nou, Paula Abdul onder meer. En de zangeres van Heart is jarig. Dat is Anne Wilson. En die hoor je met Alone. Nu eerst Prince, the most beautiful girl in the world.

0: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij het politiebureau in Barber hebben gisterochtend meer dan 150 mensen gedemonstreerd. Ze eisen de vrijlating van veehouder Shanley Pieters, die vastzit na een confrontatie met een dief. De demonstranten zijn boos omdat de boer nu celstraf riskeert, terwijl hij zelf gewond raakte. Boerenorganisaties gaan in gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie. Een politieteamleider is in hoger beroep veroordeeld tot 6 weken voorwaardelijke celstraf en 80 uur taakstraf. Hij vervalste een meldingsformulier om 3 collega's te dekken die betrokken waren bij een dodelijke schietpartij in september 2021. De teamleider kan na zijn schorsing weer aan het werk als politieman. Dan nog internationaal nieuws. Bij de volgende EU-top in oktober moet duidelijk worden waar het geld van de EU-meerjarenbegroting vandaan komt. Dit zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen na een bijeenkomst van EU-leiders. Er is nog geen overeenstemming over de begroting van 2028 tot 2034. Von der Leyen benadrukt dat er een gedeelde visie moet zijn over de financiering. De toegang van de atoomenergiewaakhond IAEA tot de nucleaire faciliteiten in Iran is afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen met de Verenigde Staten. Dit meldt Esmail Baghaei, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder geruchten over toestemming voor inspecties worden ontkend. Iran houdt de deuren dicht voor inspecties, ondanks een niet bindende resolutie van de IAEA. Iran zou beschikken over circa 440 kilo tot 60% verrijkt uranium. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat vrijdag om 15 uur Nederlandse tijd inging. Hezbollah heeft het bestand doorgevoerd, terwijl Israël zich eraan zal houden zolang er geen aanvallen plaatsvinden. Binnen een half uur na het ingaan van het bestand vonden al 4 grote aanvallen plaats rond de Libanese stad Nabati. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt 47 doden en 97 gewonden door eerdere aanvallen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
0: Precies, en betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: Copa Mundial ha llega y ahora abo por Score for Fun. Download de FunMiles app, haz y compra na Fun & Will. Hoy man, Changes Group y Beton Industry Brieven gaat y recibí bo stempel digital con cada compra de 25 florin. Cada kaartje full llena te bo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Coiman. 25.000 FunMiles. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Voor meer informatie, visit funmiles.com.
0: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
4: Dit

0: Echt goede vrijdagmiddag, 9:01. Straks natuurlijk ga ik nog een bucket Brasa weggeven. We gaan zometeen naar een jaar. Dan is altijd weer de grote vraag, oh computer, welk jaar is dat?
1: 2015.
0: Nou, daar ken ik wel een paar leuke plaatsen uit. Ik zeg Omi met Cheerleader. En natuurlijk dat tribute aan Paul Allen, de overleden acteur van Wiz Khalifa. See you again. Daarover later meer. Nu zijn we eigenlijk al bezig met...

Op 19 juni 1965 scoorden ze hun allereerste Amerikaanse nummer 1 hit met I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch. Nummer gaat, het was duidelijk, over onweerstaanbare liefde en aantrekkingskracht. De zanger, de leadzanger van de Four Tops, Levi Stubbs, was na de opname niet tevreden over zijn zangprestatie en hij wilde het geheel opnieuw inzingen, maar de producers zeiden: nee, dat gaan we niet doen, deze is goed. En ja, dat bleek de juiste keuze, want het werd een wereldhit. De titel heeft een persoonlijk tintje. Laatste keer dat ik het vandaag zeg. Sugar Pie Honey Bunch was namelijk een koosnaam die Levi Stubbs gebruikte voor zijn eigen vriendin. En meer dan 60 jaar later is dat nummer nog steeds een van de meest gedraaide en gecoverde Motown-songs aller tijden. Wie zijn er vandaag jarig, hoor ik je denken? Nou, Anne Wilson van Hart. Zij is geboren op 19 juni 1950 en is dus 76 vandaag. Zij is de iconische stem achter hits als Barracuda en Alone. Een van de bekendere rockballads uit de jaren 80 is Alone. Het nummer vertelt het verhaal van iemand die zich verloren en eenzaam voelt en verlangt naar liefde, nabijheid. En iemand die blijft wanneer het moeilijk wordt. De ster van het nummer is de jarige Anne Wilson. Haar stem, rauw, emotioneel en vol overtuiging, geeft het lied een enorme intensiteit. Voor haar betekent het trouwens een belangrijke comeback na een moeilijke periode. Anne Wilson viert haar 76e verjaardag. Ze heeft een zware strijd tegen kanker gehad, inclusief operatie en chemotherapie. Maar ze is succesvol op het podium en ze heeft nog steeds diezelfde fantastische, indrukwekkende stem.

0: Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou ja, Ann Wilson, dus de zangeres van Heart. Ken je ook nog van All I Wanna Do Is Make Love To You. Crazy On You, Sing Child en natuurlijk Barracuda. En dit nummer, hè, een van de allergrootste hits, Alone. Wie is er nog meerjarig vandaag? Jawel, niemand minder dan Paula Abdul. Ze werd geboren op 19 juni 1962 en is 64 jaar. Ik vond dat altijd een hele mooie vrouw. En nog steeds een bijzonder charmante verschijning. Ze is zangeres, choreograaf en tegenwoordig eigenlijk wereldberoemd. Zeker in Amerika als American Idol jurylid. En van haar allergrootste hits is Straight Up. Dat verscheen eind jaren 80 en draait om een vraag die veel mensen zich wel eens hebben gesteld. Meent die ander het nou echt of speelt hij of zij een spelletje? En Paula zingt dat ze genoeg heeft van al die onzekerheid en duidelijkheid wil. Wees eerlijk, wees oprecht of zoals zij het zingt, straight up. Dat was haar grote doorbraakhit. Voor haar zangcarrière was ze zeer goed gevestigd als choreografe. Ze werkte onder meer met Janet Jackson en stond bekend om haar vernieuwende dansroutines. En dat zie je ook wel echt in de videoclip van Straight Up. Ze is nog steeds actief, hè, in de entertainmentwereld. Op 64-jarige leeftijd is ze nog regelmatig te zien als jurylid en presentatrice bij American Idol, waar ze nieuwe generaties artiesten inspireert met haar ervaring, enthousiasme en liefde voor muziek.

jarige Paula Abdul, 64 geworden vandaag met Straight Up. En daarmee besluiten we natuurlijk de spotlights en gaan we over naar

0: 2015.
1: Ja, precies. De computers stotterden even. Dat hebben ze wel eens, hè, die computers. 2015 voelde als een jaar van optimisme, maar ook een jaar van onzekerheid. Wereldwijd vierden mensen de comeback van de economie na de crisis met vrolijke zomerfeesten en dance-hits. Daar hoorde zometeen één van. Tegelijk heerste er spanning door de vluchtelingencrisis in Europa. Terreuraanslagen van ISIS, zoals in Parijs. De aanslag op Charlie Hebdo in januari en in november. Onder meer die gruwelijke aanslag in Bataclan. In de westerse wereld groeide de aandacht voor Black Lives Matter. Waar keken we naar in dat jaar, 2015? Nou, naar Star Wars, The Force Awakens, Jurassic World, Furious 7. Dat was natuurlijk een emotioneel afscheid van Paul Walker. Dat nummer draai ik zometeen ook nog, wat daarover gaat. Avengers, Age of Ultron en de Minions waren enorm populair. Wat was nou een mega-hit in 2015? Cheerleader. De remix dan eigenlijk, moeten we officieel zeggen, van Felix Jahn van Omi. Cheerleader is het zomerliedje van 2015. Dat was echt in heel Europa te horen. Het werd een wereldwijde nummer 1 hit in meer dan 20 landen, waaronder Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland. De kracht van het nummer zit in zijn eenvoud en positieve boodschap. Het vertelt van het verhaal van een man die de perfecte partner heeft gevonden. Iemand die hem steunt, motiveert en altijd achter hem staat. Wat wil je nog meer? Hij noemt haar zijn cheerleader. Symbool voor loyaliteit en liefde. Dat nummer werd in 2012 al geschreven door Omi in Jamaica. Dat werd toen een beetje een bescheiden regionale hit. Toen maakte Felix Jahn maakte er in het Engels, vaak wordt hij Felix Jahn genoemd, maar in het Duits zou hij eigenlijk Felix Jahn heten. Hij maakte er in 2014 een frisse Tropical House remix van. En dat explodeerde echt wereldwijd. De twee hebben elkaar in de tijd helemaal niet ontmoet. Hè. Die remix ontstond volledig digitaal en op afstand. Die Felix maakte in zijn eentje op zijn laptop in Duitsland, inclusief die iconische trompet conga's in piano, maakte hij dat allemaal op zijn laptopje, zonder dat ze elkaar ooit spraken. Omi zat in Jamaica en Felix zat in Hamburg. Pas in 2018 hebben ze elkaar ontmoet in Londen, toen ze samen in de studio gingen werken aan een nieuwe single. De chemie was er meteen, ze hadden goede vibes, geen ego's en bouwden dat nieuwe nummer samen op. Maar dit is wel hun allergrootste hit.

0: 2005.
1: Ja, 2015. Probeer het nog een keer, computer.
0: 2005.
1: Nee, het wil, ze wil af en toe niet. Ja, kan je hebben. Computer says no. Nee, computer says 2015. Het nummer wat een enorme hit was, emotioneel nummer, is See You Again van Wiz Khalifa en natuurlijk Charlie Puth. Want daarmee begon het eigenlijk. Lied gaat over vriendschap, verlies en hoop op een weerzien na de dood. Werd geschreven als eerbetoon aan acteur Paul Walker voor de film Furious 7 en benadrukt dat echte vrienden en familie altijd een plaats in je hart houden. Ook wanneer ze er niet meer zijn. Charlie Puth schreef de melodie terwijl hij dacht aan een overleden vriend. Daarbij stelde hij zich voor hoe Vin Diesel afscheid zou nemen van Paul Walker. En zo ontstond die wereldberoemde regel: I tell you all about it when I see you again. Daarna voegde Wiz Khalifa zijn rap toe. Nadat de filmstudio expliciet had gevraagd om meer nadruk te leggen op het thema familie. En die track die werd in hoog tempo geschreven, trouwens de hele track, en opgenomen voor de aftiteling van Furious 7. Voor Charlie Puth was het zijn grote doorbraak. Het nummer stond wekenlang bovenaan de Amerikaanse hitlijsten.

0: lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: half twee.
1: Grote datalekrisico's bij immigratiedienst Caribisch Nederland. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De immigratie- en naturalisatiedienst Caribisch Nederland moet snel actie ondernemen om de privacy van burgers beter te beschermen. Uit onderzoek van de Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens blijkt dat er ernstige organisatorische en technische kwetsbaarheden zijn blootgelegd. Hoewel medewerkers zich bewust zijn van het belang van privacy, zijn er achter de schermen veel problemen. De immigratiedienst heeft weinig zicht op en controle over het ICT-systeem waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Het beheer hiervan ligt voornamelijk bij externe partijen op Curaçao, maar belangrijke documenten en privacyafspraken ontbreken. En de politie-teamleider is in hoger beroep veroordeeld tot 6 weken voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 80 uur. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt bewezen dat de man een meldingsformulier heeft vervalst om 3 collega's te dekken. Die collega's waren in september 2021 betrokken bij een achtervolging op Hanenberg, waarbij een 18-jarige jongen door politiekogels om het leven kwam. De veroordeelde teamleider was zelf niet bij die schietpartij, maar had die dag de leiding op de wacht en vulde het papierwerk achteraf verkeerd in. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Command the road with

0: RFID models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
2: Dit

0: Was me better. Daar is hij weer, Felix Jen en Jasmine Thompson.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, 20 minuten voor 2. Ik zeg een oprecht goede vrijdagmiddag. Ain't nobody loves me better. Moderne ode aan intense liefde en aantrekkingskracht. De boodschap is duidelijk. Niemand houdt van je zoals jij van mij houdt. En niemand doet het beter. Het nummer is natuurlijk gebaseerd op de klassieker Ain't Nobody van Rufus en Chaka Khan uit 1983. De Duitse producer, daar is hij weer, Felix Jen, gaf het een frisse houseklank die toen...
1: Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, 20 minuten voor 2. Ik zeg een oprecht goede vrijdagmiddag. Ain't Nobody Loves Me Better. Moderne ode aan intense liefde en

0: was nog een tiener. En die had een hele mooie, zachte stem. Enorme hit in Europa. En wereldwijd honderden miljoenen streams. En heel veel mensen dachten, ik ga ook dat origineel van Chaka Khan weer eens opzoeken. En daarmee besluiten we de soundtrack van het jaar. En gaan we over naar gratis bier.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel, luister.

Ja, dat hoeft geen leeuwenbrul te zijn. Hè? Je hoeft niet die leeuw na te doen. Maar gewoon, hoe klonk jij bijvoorbeeld toen Curaçao de 1-1 scoorde tegen Duitsland? Ik klonk ongeveer, ik zal het niet te hard doen. En mijn kinderen ook. Misschien klonk jij... weet ik veel. Dat mag je opsturen. Zodra je dus die juichende supporters, dat typische stadiongeluid hoort... dan stuur dat even naar 675-1031. En wie weet ga jij aan de haal met een waardebon voor een Bucket Bright... op een van de 20 fanlocaties. Zal ik die fanlocaties eens vertellen? Zest, Zanzibar, Hemingway, Chill Beach Bar... Relax Bonita Beach Bar, Wet and Wild... Cabana, De Heren, at Sea, Mr. Porter, One Vibe, Landhuis, Shobo Lobo... De Heren, The Captain Bar, Swinging Old Lady, Do She, Cocktail Bar... Mondi City, Pirate Bay, Blue Bay en Grote Berg Patat. Nou, daar kan je heerlijk een gratis Braza scoren. Sterker nog, een bucket gratis Braza krijgt een waardebon. En dan kan je bijvoorbeeld morgen naar de wedstrijd van Nederland gaan kijken... met lekkere brazaatjes. Of natuurlijk naar de wedstrijd. Die van Curaçao tegen Ecuador. Dus zodra je die juichende supporters hoort, eventjes appen. Dit is Mungo Jerry met In the Summertime.

0: Billy Joel met Uptown Girl. Er kwamen weer diverse supporters brullen binnen. Mocht je gewonnen hebben, dan krijg je zometeen even een appje van mij. Maar we gaan nu eerst tot slot van dit programma. Het is al, als ik piep zeg, piep, is het exact 10 minuten voor 2.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Voetbalfans wereldwijd zien het Curaçaose voetbalelftal als voorbeeld vanwege hun ongelooflijke positiviteit en samenspel op het veld. Maar wereldwijd kregen ook de Japanse voetbalfans lof. Op een wereldkampioenschap draait het natuurlijk om doelpunten, helden en teleurstellingen. Maar soms gebeurt er ook iets moois na het laatste fluitsignaal. Dat bleek opnieuw tijdens dit WK, waar Japanse supporters en spelers wereldwijd lof oogsten voor een traditie die inmiddels bijna net zo beroemd is als hun voetbalspel. Na de 2-2 gelijk tegen Nederland in het AT&T-stadium in Dallas gebeurde iets opvallends. Terwijl de meeste supporters naar hun huis gingen of naar hun hotel, bleven honderden Japanse fans achter op de tribunes. Gewapend met grote blauwe vuilniszakken begonnen ze bekers, verpakkingen en ander afval te verzamelen. Niet alleen hun eigen rotzooi, maar ook die van anderen. Rij voor rij maakten ze hun vak schoon, totdat er nauwelijks nog iets op de tribunes achterbleef. Ook in de catacomben gaven de Japanse voetbalspelers het goede voorbeeld, waar kleedkamers na een zware wedstrijd vaak een chaos zijn van handdoeken, tape en lege drinkflessen, lieten zij de ruimte achter alsof er niemand was geweest. Alles werd netjes opgeruimd, handdoeken werden opgevouwen en traditiegetrouw bleef er een bedankbriefje achter voor het gastland. Voor Japanners is dit zelf trouwens heel normaal. Het past binnen het begrip aterimae, iets dat vanzelfsprekend is. Al op de basisschool leren kinderen dat het schoonhouden van hun omgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. In veel Japanse scholen maken leerlingen daarom zelf de klaslokalen, gangen en toiletten schoon. Zouden ze hier ook moeten invoeren. Het mooie is dat deze traditie inmiddels anderen inspireert. Internationale media melden dat supporters van verschillende landen steeds vaker spontaan meehelpen met het opruimen, nadat ze dus gezien hebben hoe die Japanse fans dat doen. Er was trouwens een luchtige discussie op de sociale media, want sommige Japanse vrouwen zeggen met een knipoog dat mannen in het stadion toch een stukje fanatieker opruimen dan dat ze thuis doen. Welk nummer past hierbij? Let's Clean Up the Ghetto van de Philadelphia International All-Stars. Een vocale estafette. Je hoort Lou Rawls, Billy Paul, Archie Bell, Tandy Pendergrass, Didi Sharp en Eddie Levert en Walter Williams van de OJ's. Het gaat allemaal, het gesproken intro van Lou Rawls, over de New Yorkse, de New Yorkse vuilnisstaking. Het bleef trouwens niet bij zingen. Alleen de producers, Gamble en Huff, die zijn tegelijkertijd een fysieke Clean Up the Ghetto-campagne in de tijd gestart. Met de opbrengst van het nummer werden honderden jongeren in achterstandswijken ingehuurd om daadwerkelijk de straten schoon te maken, muren te overschilderen en parkjes op te knappen. Ik wens je een bijzonder goed weekend, een positief en leuk voetbalweekend. Ik zou zeggen, tot maandag, dan meld ik me weer. En veel plezier zometeen met Marissa. Dit is Let's Clean Up the Ghetto van het wereldberoemde platenlabel de Philadelphia International All-Stars. Ik vond het leuk. Hey, ayo, tot maandag. You
2: know, I was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij het politiebureau in Barber hebben gisterochtend meer dan 150 mensen gedemonstreerd. Ze eisen de vrijlating van veehouder Shanley Pieters, die vastzit na een confrontatie met een dief. De demonstranten zijn boos omdat de boer nu celstraf riskeert, terwijl hij zelf gewond raakte. Boerenorganisaties gaan in gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie. Een politieteamleider is in hoger beroep veroordeeld tot 6 weken voorwaardelijke celstraf en 80 uur taakstraf. Hij vervalste een meldingsformulier om 3 collega's te dekken die betrokken waren bij een dodelijke schietpartij in september 2021. De teamleider kan na zijn schorsing weer aan het werk als politieman. Dan nog internationaal nieuws. De Europese Unie zal geen bemiddelaar zijn in de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland. Dit herhaalde voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa na de EU-top. Costa gaf aan dat de EU altijd aan de kant van Oekraïne heeft gestaan. Hij benadrukte het belang van een diplomatiek kanaal met Rusland om eigen boodschappen over te brengen. Bij de volgende EU-top in oktober moet duidelijk worden waar het geld van de EU-meerjarenbegroting vandaan komt. Dit zei voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, na een bijeenkomst van EU-leiders. Er is nog geen overeenstemming over de begroting van 2028 tot 2034. Von der Leyen benadrukt dat er een gedeelde visie moet zijn over de financiering. De toegang van de atoomenergiewaakhond, IAEA, tot de nucleaire faciliteiten in Iran is afhankelijk van de uitkomst van onderhandelingen met de Verenigde Staten. Dit meldt Esmail Baghaei, woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder geruchten over toestemming voor inspecties worden ontkend. Iran houdt de deuren dicht voor inspecties, ondanks een niet-bindende resolutie van de IAEA. Iran zou beschikken over circa 440 kilo tot 60% verrijkt uranium. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
6: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
7: Peter Mai's best kept secret, Le Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
0: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Marisa Wildeboer.
8: Ja, een hele goede vrijdagmiddag. Boom weekend alvast. Hier is Unwritten.

op Paradise FM. Ja, een hele goede vrijdagmiddag. Het is alweer weekend. Bon weekend alvast. Ik heb er weer helemaal zin in. En al helemaal omdat morgen is natuurlijk de grote dag. Curaçao in Nederland. We gaan het kijken. In ieder geval ben ik vandaag bij je tot en met 4 uur. Ik heb de muziekquiz. Vanessa Werkhoven schrijft bij me aan. En natuurlijk de

0: back your
1: memories van Maroon 5 hier op Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan Simply Red en Diesel.
2: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
3: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: Hij zit erin!
1: Quatre-vingt.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre-vingt, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-vingt. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer.
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre-vingt.
1: Exactement.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: half drie.
1: Grote datalekrisico's bij Immigratiedienst Caribisch Nederland. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland moet snel actie ondernemen om de privacy van burgers beter te beschermen. Uit onderzoek van de Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens blijkt dat er ernstige organisatorische en technische kwetsbaarheden zijn blootgelegd. Hoewel medewerkers zich bewust zijn van het belang van privacy, zijn er achter de schermen veel problemen. De Immigratiedienst heeft weinig zicht op en controle over het ICT-systeem waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Het beheer hiervan ligt voornamelijk bij externe partijen op Curaçao, maar belangrijke documenten en privacyafspraken ontbreken. En een politieteamleider is in hoger beroep veroordeeld tot 6 weken voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 80 uur. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt bewezen dat de man een meldingsformulier heeft vervalst om 3 collega's te dekken. Die collega's waren in september 2021 betrokken bij een achtervolging op Hanenberg, waarbij een 18-jarige jongen door politiekogels om het leven kwam. De veroordeelde teamleider was zelf niet bij die schietpartij, maar had die dag de leiding op de wacht en vulde het papierwerk achteraf verkeerd in. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinia of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
4: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

0: Ja, en het is vrijdagmiddag, maar niet zo'n hele leuke vrijdagmiddag van mijn allerliefste stagiaire Lotje. Ja, vandaag is haar laatste dag en ze is vandaag voor het eerst op de radio.
1: Ja,
0: hey Lotje.
1: Hallo.
0: Oh jeetje, ik moet echt. Oké, laten we even beginnen bij het begin. Hoe lang heb je hier stage gelopen?
1: 10 weekjes, eigenlijk heel kort. Maar
0: ja.
1: Het voelde echt alsof dit gewoon mijn job was voor een lifetime.
0: Maar echt? Ja, je was eigenlijk vanaf dag 1 was je onze meest waardevolle collega. Maar vertel even, je kwam hier aan het eiland. Want je komt natuurlijk uit Nederland.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, meteen chaos natuurlijk. Ja. Lekker feesten, gezelligheid.
0: Waarom had je Curaçao gekozen? Want Curaçao kende je al wel.
1: Ja, ik ken het al wel. En ik vind de mensen hier gewoon echt geweldig.
0: Ja.
1: Altijd gezellig. Ik was hier al een paar keer geweest, dus het voelde toch ook vertrouwd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik dacht, hier ga ik de leukste tijd van mijn leven hebben.
0: En wat is nu je eindconclusie? Is dat het geweest?
1: Conclusie is zeker weten.
0: Ja, want je hebt in een studentenhuis. Je kwam hier aan en toen, je hebt eerst in een studentenhuis heb je deze 10 weken gezeten.
1: Ja, dat was maar even wennen.
0: Ja.
1: Want ik woon in Amsterdam bij mijn moeder.
0: Ja, dat snap ik.
1: Net thuis met 18 man is wel even schakelen, maar ook super gezellig. Echt heel leuk.
0: Ja, want jullie hebben heel veel samen gedaan, hè? Of jullie doen nog steeds. Gisteravond zag ik ze met z'n allen op de bank film zitten kijken.
1: Ja.
0: Je hebt feestjes gehad, moodbrunch.
1: Echt van alles en nog wat. Dat is echt één grote vriendengroep die alles samen doet. En,
0: wat leuk.
1: Elke week wat gezelligs, ja.
0: En wat is hier van Paradise? Wat vind je nu? Want je hebt nu 10 weken bij ons een kijkje achter de schermen mogen hebben. Nou, wat vind je ervan? Wat is je mening over het bedrijf, over de mensen? Ja, je mag het nu zeggen. Je gaat nu weg.
1: Heerlijk zijn, hè?
0: Ja.
1: Ik kan alles maken nu. Nee, echt, echt een topteam. Super gezellig. Ook alle mensen die achter de schermen werken en niet op de radio te horen zijn. Het is geweldig. Lieve mensen en alle DJ's zijn lief en gezellig. Echt een toptijd gehad hier.
0: Ja, ik ga je echt missen. Want vanaf het begin, ja dat zei ik al, vanaf het begin heb jij zo enorm veel gedaan. Ja, dus als je nu aan het luisteren bent en denk je, nou, wat heeft Lotje dan gedaan? Nou, echt ongelooflijk veel. Ik denk dat 80% van de video's die online staan op de socials gemaakt zijn door Lotje. Dat is niet normaal. Kingsfest ben je ook heel erg bij betrokken geweest. We zijn nu natuurlijk bezig met Braza. Nou ja, al die video's, dat was ook echt enorm. Heb je nu nog voor mensen die misschien aan het luisteren zijn, die denken, nou, hey, ik zou ook wel naar Curaçao willen gaan of stage hier willen lopen. Vertel.
1: Oké.
0: Okay, nou, Curaçao, even Curaçao breed. Waarom naar Curaçao?
1: Oké, nou, je kan alles combineren op Curaçao. Je kan zonnen in je pauze of als je hier vrij hebt. Je kan feesten. Je hebt sociale mensen. De lokale mensen zijn super lief. Het is echt van alles en nog wat bij elkaar. En je kan gewoon lekker Nederlands praten als je wil.
0: Ja, dat is ook zo fijn.
1: Wat is dat?
0: Ja. Echt. Hé, wat staat voor jou op de planning? Want volgens mij ga jij nog niet helemaal het eiland, toch?
1: Nee, ik ga nog niet naar huis. Ik ga eerst volgende week naar Bonaire en Aruba toe. En nou, dat wordt sowieso gezellig met meiden die ik hier heb ontmoet.
0: Dus zo leuk.
1: Dat wordt sowieso leuk. En dan nog 4 dagen vakantie op het eiland.
0: Ja, fantastisch. Wat wil je nog gaan doen? Heb je nog echt grote dingen waarvan je denkt, nou, een activiteit of zo? Christopherberg, heb je die eigenlijk al wel gedaan?
1: Die heb ik zeker.
0: Hé, goed zo.
1: Ja, het was wel zwaar hoor. Maar,
0: I know.
1: Ja, ik wil heel graag nog ziplinen hier.
0: Oh, dat is leuk. Ja. Bij die van Jan Dino. Oh, dat is heel leuk.
1: Ja, ik hou wel van een beetje adrenaline, dus...
0: Oh, dat is echt leuk. Nou ja, dankjewel in ieder geval Lotje voor alles wat je hier hebt gedaan. We gaan je hier echt enorm missen en ik hoop dat je snel terugkomt.
1: Ja.
0: Dankjewel Lotje.

0: hoor je hier op Paradise FM. Ik heb straks voor je klaarstaan Shakira en The Script en nog veel meer.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: www.blue-fm.com.
1: De Blue FQ Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
2: Mama, wow, la nossa llega.
1: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
0: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
0: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In Poenda is vanmorgen een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op de Plaza Jojo Corea. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte, een bekende lokale schoenenveger, aangehouden bij het Maritiem Museum. Hij had het steekwapen nog bij zich. Het onderzoek naar de steekpartij is gestart. Bij het politiebureau in Barber hebben gisterochtend meer dan 150 mensen gedemonstreerd. Ze eisen de vrijlating van veehouder Shanley Pieters, die vastzit na een confrontatie met een dief. De demonstranten zijn boos omdat de boer nu celstraf riskeert, terwijl hij zelf gewond raakte. Boerenorganisaties gaan in gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie. Dan nog internationaal nieuws. Volgens een Amerikaans inlichtingenrapport kan Israël het gesloten bestand tussen Iran en de Verenigde Staten in gevaar brengen. Premier Benjamin Netanyahu staat onder druk om de oorlog voort te zetten, wat zijn relatie met de VS op het spel zet. De Amerikaanse regering heeft Israël opgeroepen zich aan het bestand te houden. Netanyahu vreest dat hij zich niet kan verdedigen tegen Hezbollah. De Europese Unie zal geen bemiddelaar zijn in de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland. Dit herhaalde voorzitter van de EU-leiders Antonio Costa na de EU-top. Costa gaf aan dat de EU altijd aan de kant van Oekraïne heeft gestaan. Hij benadrukte het belang van een diplomatiek kanaal met Rusland om eigen boodschappen over te brengen. Bij de volgende EU-top in oktober moet duidelijk worden waar het geld van de EU-meerjarenbegroting vandaan komt. Dit zei voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, na een bijeenkomst van EU-leiders. Er is nog geen overeenstemming over de begroting van 2028 tot 2034. Von der Leyen benadrukt dat er een gedeelde visie moet zijn over de financiering. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue

0: koffie op blue-u.com.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle
3: bol. Bon weekend of alvast. Hier is Diana Ross met Why Do Fools Fall in Love.

0: Voor twee en deze keer voor restaurant De Buurvrouw. Nou, ik heb natuurlijk weer eventjes de menukaart bekeken. En ja, heerlijke steaks sowieso. Dat viel mij gelijk op. Onwijs veel lekker vlees. En daarnaast, het staan wat foto's op de site, is het ook nog eens heel erg mooi opgediend. Ja, en dat smaakt het eten sowieso lekkerder. En het smaakt nog lekkerder als je er niet voor hoeft te betalen. Ja, je kan namelijk op onze kosten hier lekker gaan dineren. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want ik heb weer een vraag voor je klaarstaan. Daar komt-ie.
1: Van welke plaat is dit het intro?

0: Rain hier op Paradise FM. Ik heb straks natuurlijk Vanessa Werkhoven die bij me aanschuift voor een nieuwe kletspotvraag. En nog heel erg veel goede muziek. Dus ik zou zeggen, blijf vooral luisteren.
1: Deze week is het tijd voor gratis bier. Jawel, luister.

0: locaties.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: datalekrisico's bij Immigratiedienst Caribisch Nederland. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland moet snel actie ondernemen om de privacy van burgers beter te beschermen. Uit onderzoek van de Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens blijkt dat er ernstige organisatorische en technische kwetsbaarheden zijn blootgelegd. Hoewel medewerkers zich bewust zijn van het belang van privacy, zijn er achter de schermen veel problemen. De Immigratiedienst heeft weinig zicht op en controle over het ICT-systeem waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Het beheer hiervan ligt voornamelijk bij externe partijen op Curaçao, maar belangrijke documenten en privacyafspraken ontbreken. En een politie-teamleider is in hoger beroep veroordeeld tot 6 weken voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 80 uur. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie vindt bewezen dat de man een meldingsformulier heeft vervalst om 3 collega's te dekken. Die collega's waren in september 2021 betrokken bij een achtervolging op Hanenberg, waarbij een 18-jarige jongen door politiekogels om het leven kwam. De veroordeelde teamleider was zelf niet bij die schietpartij, maar had die dag de leiding op de wacht en vulde het papierwerk achteraf verkeerd in. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Ja, een hele goede vrijdagmiddag. Het is weer tijd voor een kletspotvraag. Ja, en dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. Vanessa Werkhoven is weer gezellig bij me aangeschoven. Hallo Vanessa.
1: Ik ben er.
0: Hi, het is weekend bijna.
1: Oh, heerlijk.
0: Wat leuk. Ja, ik heb zoveel zin in. Morgen, de wedstrijden.
1: Ook, hou op. Ik heb heel veel zin. Ik ben ontzettend benieuwd.
0: Ja, echt hè. Nou, ik ga denk ik... Ik sta bij Cabana, natuurlijk een Brasa-locatie.
1: Ja.
0: Ik heb zin om keihard te feesten, maar ze moeten wel gaan winnen.
1: Oh, je hebt echt zin om te feesten. Oh, maar jij gaat los.
0: Ik ga los.
1: Ik heb zo'n voorgevoel dat jij maandag...
0: schor bent.
1: Nou,
0: oh, nee.
1: Ik wil het niet roepen.
0: Oh, afkloppen.
1: Ik heb zo'n voorgevoel dat jij, als jij nu al roept... ik heb zin om te feesten.
0: Bijna.
1: Oh, heerlijk.
0: Wat leuk. Ja, ik heb zoveel zin in. Morgen... de wedstrijden.
1: Ook, hou op. Ik heb heel veel zin. Ik ben ontzettend benieuwd.

0: Ik weet zeker, als ze winnen en er is natuurlijk echt een kans.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dan gaat het los op het eiland.
1: Leuk, hè?
0: Dat zou zo leuk zijn.
1: Ah, lekker. Nou,
0: ik
1: daar
0: ben
1: gaan
0: benieuwd.
1: We voor.
0: Ja, echt. Nou ja, en om eventjes alle negativiteit er nog even uit te laden. Ik heb weer een nieuwe vraag. En de vraag voor vandaag is: welke gewoontes van mensen of welke handelingen stoor je eigenlijk wel heel erg aan? Gewoon in het dagelijks leven.
1: Kijken.
0: Kijken?
1: Als mensen zo zitten te kijken.
0: Oh, staren.
1: Kijken. Ja. Ja, dat vind ik zo irritant.
0: Maar je bedoelt gewoon buiten, of even een situatie.
1: Het zijn over het algemeen mannen die dat doen.
0: Ah, ja.
1: Dom kijken.
0: Ja, klopt.
1: Gewoon zo. Ja, nou ja, ik kan het niet anders zeggen.
0: Ja.
1: Dat kijken maar heel erg. En dan omdraaien, nakijken.
0: Ja.
1: Kijk, ik vind het niet erg als iemand naar je kijkt. Ik kijk ook om me heen. En ik zie ook mooie mannen, mooie vrouwen.
0: Ja.
1: Maar als je dan toch de audacity hebt om te kijken, bakken ze open, zeg dan iets. Zeg dan gewoon, jeetje, wat zie jij er goed uit, zeg.
0: Ja.
1: Dan ben ik helemaal blij.
0: Ja,
1: leuk.
0: Ja. Ja, geef dan inderdaad gewoon een compliment.
1: Dat is sowieso leuk om te doen. Want kijk, mensen kijken, je kan denken, nou Vanessa, wat zei ik je nou? Het is toch leuk als iemand kijkt? Ja, want dan vindt iemand wat. Maar dat staren, dat ongegeneerde staren met zo'n open bek, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Ja. Nou weet je, ik heb daar wat op gevonden.
1: Nou,
0: want inderdaad, op Curaçao gebeurt dat redelijk wat. Ook bij snacks of weet ik veel. Hoe zeg je dat ook? Toko's?
1: Ja, bij de toko's. Ja, overal. Tegen
0: John. Er zit ze dan lekker een borcellootje weg te drinken. Maar ik heb gemerkt dat op het moment als je gelijk zegt, hey, Bontari Tio, kom erbij, is het klaar.
1: Ja?
0: Ja, dan is het klaar.
1: Oké, ja, ik heb geen zin om dat tegen iedereen te zeggen. Maar,
0: ja, dus ik ken in één keer iedereen bij elke snack. Denk, hey,
1: Bontari. Ja, nee, maar soms, kijk, zijn mijn intrakken zagrijnig van wordt. Soms lach ik ook. Weet dan zeg ik, hey, hallo. Nou ja, goed, weet je. Maar even een tip. Als je iemand ziet waarvan je denkt, nou, leuk. Hè? Ik bedoel, ik heb dat ook, wat ik zeg, bij mannen en vrouwen. Want mensen zien er soms gewoon fantastisch uit.
0: Ja.
1: Zeg gewoon, wat zie je er leuk uit?
0: Gewoon een compliment. Nou, ik sluit me hier zo erg bij aan. Echt hoor, ja. Ik moet zeggen, ik vind het hier. Ik had eerst, toen we hier op het eiland kwamen, ik dacht dat het hier veel erger zou zijn.
1: Ja.
0: Dat dacht ik echt. Dat waren wel een beetje de vooroordelen.
1: Ja.
0: Ja, toch? Mag toch zeggen?
1: Nou ja, je mag alles zeggen. Ja, ik weet niet of dat zo is, maar
0: nou, dat had ik echt te horen gekregen toen ik heen kwam.
1: Ja, want ik weet dat wij in Suriname waren. En daar had jij er heel erg last
0: van.
1: Jeetje. Die had een bijnaam voor jou in Suriname.
0: Ja. White chocolate.
1: White chocolate.
0: Ja. Dat was echt heel erg. Dan waren we gewoon om 8:30 ochtends langs de kant van de weg waren we een video aan het opnemen. En dan kwamen er gewoon auto's langs.
1: Ja.
0: Gingen toeteren, gingen langzamer kijken. Oh, zo.
1: Ja.
0: En echt kijken. Dat was niet een kleine blik, dit was kijken, staren.
1: En dan valt het hier nog wel mee, Marie.
0: Hier valt het echt. Nou, ik werd zelfs een keer achteraan
1: achtervolgd.
0: Er rende gewoon iemand achter me aan.
1: Rennend!
0: Ja, nou ja, nou, als in, hij was zo tegen me aan het schreeuwen. Ik zei, sorry, ik versta het niet. Zo half schreeuwend. Ik zei, wat is er? Dus nou, het begon niet heel apart.
1: Ja.
0: Ik denk dat er ook een drankje in zat. Ja, ik ook. Toen renden we samen Suriname over. Nou, inderdaad. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi om hier het weekend mee in te gaan.
1: Ja.
0: Als je een compliment aan iemand wil geven, spreek het gewoon uit.
1: Ja. Ga niet dom zitten staren.
0: Ja.
1: Want soms denk je dat iemand het niet ziet. Maar zeg het gewoon. Zeg gewoon, hey.
0: Je ziet er leuk uit. Klaar.
1: Je ziet er fantastisch uit.
0: Ja,
1: ja precies. En niet, eeps.
0: Eventjes
1: een compliment.
0: Ja, nou en dat is echt een hele mooie om het weekend mee in te gaan.
1: Het geldt niet alleen voor mannen tegen vrouwen, hè?
0: Ja.
1: Ook vrouwen tegen vrouwen, zeg het gewoon.
0: Klopt. Want het moment als je ziet dat iemand naar je kijkt, dan krijg je gelijk het gevoel van, oh, of die wil wat van me.
1: Ja, wat is er?
0: Of er is, of

0: Dion. Daarmee sluit ik mijn show van vandaag af. Ik wil je weer enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Ik zou zeggen een heel goed weekend en heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau. San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
3: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurant beleving bij Fort Nassau.

0: Esiintyneet!
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In Poenda is vanmorgen een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op de Plaza Jocho Corea. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte, een bekende lokale schoenenveger, aangehouden bij het Maritiem Museum. Hij had het steekwapen nog bij zich. Het onderzoek naar de steekpartij is gestart. Bij het politiebureau in Barber hebben gisterochtend meer dan 150 mensen gedemonstreerd. Ze eisen de vrijlating van veehouder Shanley Pieters, die vastzit na een confrontatie met een dief. De demonstranten zijn boos omdat de boer nu celstraf riskeert, terwijl hij zelf gewond raakte. Boerenorganisaties gaan in gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie. Dan nog internationaal nieuws. Bij Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Enkele inzittenden hebben ernstige verwondingen opgelopen. Een trein botste achterop een andere, waarbij een wagon van het spoor raakte. Hulpdiensten, waaronder reddingshelikopters, zijn ter plaatse. Het spoorverkeer naar Londen blijft vrijdagavond ontregeld. De Poolse president Karol Nawrocki ontneemt zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky de Orde van de Witte Adelaar, de hoogste civiele onderscheiding in Polen. Dit volgt op een diplomatieke rel over een Oekraïense legereenheid die vernoemd is naar het Oekraïense opstandelingenleger, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor veel doden aan Poolse zijde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Premier Donald Tusk moet het afpakken van de onderscheiding nog formaliseren. Volgens een Amerikaans inlichtingenrapport kan Israël het gesloten bestand tussen Iran en de Verenigde Staten in gevaar brengen. Premier Benjamin Netanyahu staat onder druk om de oorlog voor te zetten, wat zijn relatie met de VS op het spel zet. De Amerikaanse regering heeft Israël opgeroepen zich aan het bestand te houden. Netanyahu vreest dat hij zich niet kan verdedigen tegen Hezbollah. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: De Pink Elephant in Mahai.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
0: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
2: uit volle. Vrijdagmiddag, we hebben er zin in, we zijn er klaar voor. Het weekend staat voor de deur.

103.1 FM, Jorde FMJ met Fiesta Tropicana. Een hele goede vrijdagmiddag. Jawel, het is eindelijk vrijdagmiddag geworden. Wat een heerlijkheid. Nou, ik kan je vertellen, het is op de redactie hier al lekker rustig, hoor. Iedereen neemt het ervan. Iedereen denkt, ze zoeken het maar uit. Ik ga lekker aan het weekend beginnen. En dat snap ik. Nou, ik heb nog 2 uur te gaan. Hè. Tot 6 uur ben ik bij je. Gezellig. En nou ja, dat doe ik natuurlijk zoals iedere dag met de allerlekkerste muziek ooit gemaakt. Maar ook met fijne prijzen. Ik ga vandaag een dinerbon voor 2 weggeven bij de buurvrouw. Dus als jij hebt meegespeeld met de muziekquiz, maak je de kans op. Nou, heb je dat nog niet, dan kun je dat natuurlijk zo meteen alsnog doen. En verder gaat er ook nog een bucketje Brasa biertjes uit die jij kunt nuttigen tijdens een van de wedstrijden, gewoon een wedstrijd naar keus, en ook bij een Brasa FM-locatie naar keus. Nou, we hebben er een heleboel, hè, een heleboel opties. Maar liefst 20 Brasa FM-locatie. Ik belde gisteren al met Grotenberg Patat. Ik heb gebeld met, even kijken, met Zest, met Zanzibar. Vandaag ga ik eventjes bellen met One Vibe. Ja, dat zit in Mahai. Ik moet zeggen, ik ben er nog nooit geweest, maar daar komt verandering in, want ik ga morgen de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador ga ik daar bekijken. En ik heb van hele lieve mensen gehoord en mensen met smaak gehoord, mensen die van gezelligheid houden, dat ik echt daar moet zijn morgen. Dus ik ga zo meteen met ze bellen en ik wil er alles over weten. Dus misschien, nou ja, had jij ook nog niet ingevuld waar je morgenavond de wedstrijd gaat kijken. En misschien die van Nederland ook wel. En dan zien we elkaar daar. Who knows? Verder wat ik zeg, een hoop lekkere muziek. En laten we aftrappen met deze.

0: quiz.
1: Oh jawel, die moet er ook nog uit, hè? Die heerlijke prijs en diner voor twee bij de buurvrouw. Ja, we hebben ontzettend veel prijzen weg te geven. Iedere dag opnieuw weer. En ja, het is eigenlijk een beetje een begrip geworden, hè? De muziekquiz hier op 103.1 FM, Paradise FM en op dit moment natuurlk Braza FM tijdens het WK. Jawel, vandaag een diner voor twee bij de buurvrouw te verdienen als je meespeelt. Dus mocht je dat nog niet hebben gedaan en wel heel graag eventjes daar zou willen aanschuiven voor wat lekkers, dan zou ik even goed opletten. Komt ie aan.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, je hebt er misschien al een aantal keer voorbij horen komen, hè, deze. Ja. Ja, ik heb dan persoonlijk, als ik zo'n intro hoor, dan heb ik dus gelijk dat nummer in mijn hoofd. En dan wil ik hem gewoon zingen. Ik vind het niet satisfying om alleen dit ene stukje te horen en dan is het weer klaar. Maar goed, als jij dat ook hebt, niet getreurd. Ik ga hem natuurlijk einde van deze show helemaal draaien nadat hij goed is geraden. Maar ja, dan moet hij wel eerst goed geraden zijn. Dus eerste kans voor jou om even te appen naar de studio 675-1031. Welk nummer was dit? En als je het goed hebt en ik kies je uit, dan win je dus een lekker diner voor twee bij de buurvrouw. Net zo makkelijk.

0: paradisefm.cw.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yountil Beach.
2: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de
3: Caribe. Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn

0: 5.
1: Werkgroep Koloniale Collecties start op Saba met advies over teruggave erfgoed. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Op Saba is de nieuwe werkgroep Koloniale Collecties voor het eerst fysiek bijeengekomen. De werkgroep die bestaat uit beleidsambtenaren en erfgoedexperts van alle 6 de Caribische eilanden en Europees Nederland bereidt een advies voor over de omgang en mogelijke teruggave van cultuurgoederen die in de koloniale tijd zonder toestemming zijn ontvreemd. Tijdens de bijeenkomst bij het Saba Heritage Center stonden onderwerpen als collectiebeheer, digitalisering en klimaatbestendige infrastructuur centraal. Het doel is om Caribische musea en erfgoedinstellingen meer zeggenschap te geven op basis van gelijkwaardige samenwerking. Namens Curaçao nemen deskundigen Iraneti Kopra en Diona Bennett deel aan de werkgroep. En Café Magique houdt deze week een online veiling van een voetbalshirt van het Curaçaose nationale elftal. Het shirt is voorzien van de handtekeningen van de spelers en bondscoach Dick Advocaat. De volledige opbrengst van de veiling gaat naar een ontbijt- en lunchcafé waar mensen met een verstandelijke beperking werkzaam zijn. Geïnteresseerden kunnen tot morgenmiddag 12 uur een bod uitbrengen via de Facebookpagina van Café Magique. Het shirt wordt vervolgens overhandigd aan de hoogste bieder. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Zometeen Coldplay, maar nu eerst een heerlijk vrolijk nummer, Detroit Spinners.

op 103.1 FM en Higher Power. Er komt nog veel meer lekkere muziek aan, hoor. Ik zie ook Tina Turner nog klaarstaan in het volgende uur. En OMC ga je horen. Katy Perry staat ook nog in de lijst. Ja, en er gaat natuurlijk nog een lekkere ijskoude Brasa Bucket uit. Super lekker voor tijdens een van de wedstrijden op een van de Brasa FM fanlocaties. En we hebben echt super veel opties, hè? 20 locaties. We hebben Hemingway, we hebben Chill, we hebben Relax, Bonita Beach Bar, Wet n Wild, Cabana, De Heren Etsy, Mr. Porter, One Vibe, Landhuis Shobolobo, De Heren. Je hebt de Captain Bar, de Swinging Old Lady, de Douchey Cocktail Bar, Mondi City Beach Club, Pirate Bay, Blue Bay, Grote Bergpatat en dan ook nog 6. Zanzibar had ik die al gezegd. Nou ja, het zijn er echt heel erg veel waaruit je kunt kiezen. En dan kies gewoon de locatie die het beste bij jou past. Waar je iets mee hebt, waar je iets voelt, waar je vrienden zijn. In de buurt van je huis. Nou ja, goed, er zijn genoeg opties. En dan natuurlijk een van die wedstrijden. Ja, je gaat ze waarschijnlijk allemaal kijken. Maar waar wil jij jouw bucket Brasa innen? Hè? Maar ja, goed, dan moet je hem wel eerst winnen. En hoe doe je dat? Nou, je moet gewoon even goed blijven luisteren. Dat doe je sowieso. Maar als je dan die hysterische menigte, die brullende menigte op die tribune langs hoort komen, de brullen, de Brasa FM brullers, dan moet je even appen naar de studio. Ja,

er altijd in, hè, op vrijdag. Is het je opgevallen? Save Your Tears van The Weeknd. Ja, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het bijna weekend is. En het wordt een heerlijk weekend, een lekker weekend. Ieder weekend is het natuurlijk lekker. Maar ja, deze dagen is het toch even anders. Omdat we natuurlijk gewoon ja, een beetje wat extra spanning hebben in het weekend. Hè, met al die voetbalwedstrijden. Zaterdagavond, 8:00, dan hebben we natuurlijk Curaçao tegen Ecuador. En ja, ik vind het ontzettend spannend. Ik kijk er nu al naar uit. Zeker ook omdat ik dit keer niet thuis ga kijken, maar gezellig bij een Brasa FM-locatie. Wij kijken bij One Vibe. En ik ga zo meteen eventjes bellen met, even kijken, met Rossi. Ja, ik vind het een leuke naam, Rossi. En volgens mij is het ook een hele leuke man. Ik ga hem zo meteen eventjes bellen. Hij is, nou ja, of de eigenaar, of de manager, of ik zal het hem zo vragen, van One Vibe in Mahai. Ik heb even opgezocht hoe die tent eruit ziet. Het ziet er super gezellig uit. Nou, ik ben er dus nog nooit geweest. Zaterdag voor het eerst. En ja, ik heb wel begrepen dat je daar echt heel gezellig voetbal kunt kijken. Nou, waarom? Daar vertelt hij je zo meteen van alles over. Dus mocht jij nog niet weten waar je morgen wil kijken, blijf dan lekker luisteren. Want misschien wordt het dan voor jou ook One Vibe.

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha começado como um sonho, abrirá fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
6: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in suikertuin

0: 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Cuba voert ingrijpende economische hervormingen door. De grootste sinds de revolutie van 1959. Onder druk van Amerikaanse sancties worden sectoren zoals het bankwezen en vastgoed geprivatiseerd. De luchtvaartsector lijdt zwaar. Toerismecijfers zijn met meer dan de helft gedaald. Cayman Airways schrapt vanaf volgende week alle vluchten naar Havana. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verandert voorlopig de rentetarieven niet. De bank meldt dat de economie goed presteert en de geldreserves zijn gestegen. Ondanks wereldwijde onrust, zoals conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, kiest de bank voor een voorzichtige aanpak om de waarde van de gulden te beschermen. Dan nog internationaal nieuws. De Poolse president Karol Nawrocki ontneemt zijn Oekraïnse ambtgenoot Volodymyr Zelensky de Orde van de Witte Adelaar, de hoogste civiele onderscheiding in Polen. Dit volgt op een diplomatieke rel over een Oekraïnse legereenheid die vernoemd is naar het Oekraïnse opstandelingenleger, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor veel doden aan Poolse zijde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Premier Donald Tusk moet het afpakken van de onderscheiding nog formaliseren. Bij Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Enkele inzittenden hebben ernstige verwondingen opgelopen. Een trein botste achterop een andere, waarbij een wagon van het spoor raakte. Hulpdiensten, waaronder reddingshelikopters, zijn ter plaatse. Het spoorverkeer naar Londen blijft vrijdagavond ontregeld. Volgens een Amerikaans inlichtingenrapport kan Israël het gesloten bestand tussen Iran en de Verenigde Staten in gevaar brengen. Premier Benjamin Netanyahu staat onder druk om de oorlog voor te zetten, wat zijn relatie met de VS op het spel zet. De Amerikaanse regering heeft Israël opgeroepen zich aan het bestand te houden. Netanyahu vreest dat hij zich niet kan verdedigen tegen Hezbollah. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Prince komt eraan als Tina Turner klaar is. What's love got to do with it?

0: 106.1 FM, Braza FM. En je hoorde Prince met Diamonds and Pearls. En zoals ik zei, ga ik ook vandaag weer een van de Braza FM fanlocaties eventjes uitlichten. En dat is One Vibe. En dat is hartstikke leuk, want dat is toevallig de plek waar ik morgen naar de wedstrijd Curaçao-Ecuador ga kijken. Ik heb Rossi aan de telefoon. Een hele goede middag, Rossi.
1: Hallo, hallo, hallo. Alles goed?
0: Ja, zeker alles goed. Ja, absoluut. En ik heb heel veel zin in morgen. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed hoor. We zijn al een beetje aan het voorbereiden voor morgen. Dus we hebben er helemaal zin in.
0: Ja, mooi zo. Nou, ik kreeg dus van een van mijn goede vrienden te horen dat ik echt bij jullie moest zijn om de wedstrijd te kijken. Ik zei tegen hem, ik wil niet in de chaos, hè, want er zijn plekken waar het echt heel druk is. Nou, sommige mensen vinden dat heerlijk. Ik wil gezelligheid. He, dus wel mensen om me heen, maar gewoon geen chaotische gezelligheid. Als je begrijpt wat ik bedoel. Toen zei hij, ja, maar dan moet je echt hierheen komen.
1: Ja, nee, dat is zeker weten. Het gaat natuurlijk sowieso echt heel druk worden.
0: Ja.
1: Maar inderdaad gewoon echt lekker gezellig, gewoon lekker aanschuiven.
0: Ja.
1: We zijn helemaal in de Blue Wave vibes. Dus we hebben decoratie, lekker eten. Dus net als de vorige wedstrijd, dat het echt gewoon, het dak ging er helemaal af. Het was echt zo'n leuke sfeer.
0: Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Hey, en je zegt lekker eten. Noem eens iets, waar kan ik me op verheugen?
1: Ja, dus in verband met de drukte hebben we een leuke aangepaste WK-menu tijdens de drukke wedstrijden.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben naast onze special van stoofvleesburger met bakbanaantjes, hebben we ook andere homemade burgers, snackjes zoals huisgemaakte kaasballen, bitterballen, tequeños. We gaan ook lekkere huisgemaakte wings serveren. Dus eigenlijk meer snackjes, maar ook wat grote maaltijden, zeg maar, voor degenen die echt honger hebben.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik vind inderdaad bij een voetbalwedstrijd, daar horen wel echt snackjes bij, toch?
1: Juist, inderdaad. En dat merk je ook. Weet je, het is gewoon lekker met gezellig aan tafel en snackjes op tafel. Iedereen, weet je, deelt een beetje met elkaar.
0: Ja.
1: Dus,
0: hartstikke leuk, hartstikke leuk. Nou, en dan natuurlijk een ijskoude Braza erbij.
1: Sowieso. Oh. Die zijn we nu al aan het koud zetten, zodat ze morgen goed koud zijn.
0: Heerlijk. Nou, ik kan niet wachten. Ik heb er heel veel zin in. Hey, durf jij een voorzichtige voorspelling te doen van de eindstand morgen?
1: Nou, ik ga voor 2-1 Curaçao.
0: Oeh, spannend. Ja.
1: Ja, daar gaan wij voor. En dan kunnen we gewoon lekker nog een feestje bouwen daarna.
0: Ja, leuk. Nou, ik ga er ook voor. Ik ga daar ook voor. En dan blijven we gewoon lekker hangen. En dan gaan we het dak eraf. We gaan het dak eraf
1: knallen. Ja, sowieso net als de vorige wedstrijd was het ook gewoon, weet je, alleen maar één goal scoren is al alsof we wereldkampioen zijn geworden.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Het feit dat we er staan is al gewoon te gek. Maar we gaan natuurlijk ook wel voor het winnen van de wedstrijd, toch?
1: Juist, we blijven positief.
0: Helemaal goed. Nou, ik zie je morgen dan, Rossi. Succes bij de laatste voorbereidingen. En tot morgen.
1: Masha, dankie. Tot morgen.

Grow op 103.1 FM en in love with a girl. Ik ben slechts 40 minuten verwijderd van mijn weekend. Ik kijk er echt naar uit. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb zo het gevoel dat dit echt een, gewoon een lekker weekend gaat worden. En niet alleen lekker, maar ook gewoon een heel fijn, blij weekend. Weet je wel, met die wedstrijden morgen. Ik heb er een goed gevoel over. Waar ik ook een goed gevoel over heb is, de prijs die ik zo meteen mag gaan weggeven. Want ik zeg nog 40 minuten te gaan. Maar in die 40 minuten moet er nog wel een lekker dinertje voor twee uit. Bij de buurvrouw. En dat vind ik altijd heel erg leuk natuurlijk. Om iemand blij te maken met lekker eten. Maar ik wil voordat ik dat ga doen jou ook nog één keer de kans geven om mee te spelen met de muziekquiz. Dat ga ik zo meteen doen, na 5:30. Want ik heb eerst de police klaarstaan. En de doe, de da. Dus zometeen meer.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt?
1: En hoe Joris zijn haar zit?
0: Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Hey, chi vuole i pone di momaggi? Passa Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa di momaggi. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relax e special match. Compra tre o más e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi da facile vota partecipa. Fans nan di banda riba, di banda bo, binjoin e hola blu.
3: Ontdek de toekomst van bouwlijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
5: Hallo?
6: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
5: Hi Tina.
6: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
5: Oké.
6: Je hypotheek is goedgekeurd.
5: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
7: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
8: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
7: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
9: Economische ommezwaai in Cuba. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Cuba voert de meest ingrijpende economische hervormingen door sinds de revolutie van 1959. Onder zware druk van Amerikaanse sancties privatiseert het land sectoren zoals het bankwezen en vastgoed. Staatsbedrijven worden omgevormd tot commerciële NV's en de verkoop van staatseigendommen aan buitenlandse investeerders is voortaan toegestaan. Volgens de Cubaanse regering zijn de stappen een noodzakelijke overlevingsstrategie in een verlammende economie. En de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten houdt vast aan haar huidige koers en verandert de rentetarieven voorlopig niet. Dat heeft de bank bekendgemaakt. Aan de ene kant gaat het economisch goed. De geldreserves van de eilanden zijn flink gegroeid. Er is momenteel genoeg buitenlands geld in kas om ruim 5 maanden aan importen te betalen, wat ruim boven de veilige grens is. Aan de andere kant zorgt de onrust in de wereld, zoals de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, voor veel onzekerheid. Dit kan zorgen voor hogere olie- en transportprijzen. De centrale bank kiest daarom voor een voorzichtige aanpak en volgt het beleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Door de rente gelijk te houden wil de bank de waarde van onze gulden beschermen en de economie stabiel houden. En in Punda is vanmorgen een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op de Plaza Jojo Corea. Het slachtoffer werd in zijn rug en nek gestoken en is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon al snel een verdachte aanhouden op het terrein van het Maritiem Museum. Het gaat om een bekende lokale schoenenveger. Hij had het steekwapen op het moment van zijn arrestatie nog bij zich. De man is opgesloten en het onderzoek naar de toedracht van de steekpartij is in volle gang. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
9: Goed, het is tijd om eventjes te kijken hoe het ervoor staat met de wegen, of het een beetje doorrijdt. Nou, ik zie hier dat de Santa Rosaweg richting de rotonde Santa Rosa vanaf het kruispunt Franse Bloemweg tot aan de Pacentiweg, dat het daar wel best wel vast staat. 10 minuten vertraging loop je op als je die kant langs moet. En verder zie ik dat de Caracasbaaiweg richting Salinia vanaf het kruispunt Roysaan toe tot aan de Kaya Vratenandis Kerpené. Ook daar kom je vast te staan. Maar liefst 10 minuten vertraging loop je daarop. De oude weg naar Westpunt. Ook daar staat het een beetje vast. Richting Westpunt, vanaf het kruispunt Verusweg tot aan de Peruweg. 6 minuten vertraging. En verder heb ik nog een vertraging van 5 minuten op de Cerulora-weg richting de rotonde Santa Rosa. Vanaf het kruispunt Kaya Kasia tot aan de rotonde van Santa Rosa. Dus die 5 minuten vertraging. En verder lijkt het allemaal redelijk door te rijden. Laten we eventjes kijken naar de arrivals op Hato. Mocht je iemand moeten ophalen vanavond. Nee, daar vliegt en landt alles gewoon volgens planning. Dus dat is in ieder geval hartstikke mooi.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Het WK beleef je bij Player Sportsbar in Arcoya, Curaçao. Geniet in de airco van alle wedstrijden op grote schermen. Met ijskoude drankjes, heerlijke snacks en...

tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: En dit nummer, echt superlekker. Paul Simon hoor je en You Can Call Me Al. Het is tijd voor die laatste keer. De laatste keer van deze week, maar ook de laatste keer van deze vrijdag... dat ik je de muziekquiz laat horen voor een lekker diner voor twee. Bij de buurvrouw spelen we vandaag. Komt u nog één keer.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, dus mocht je echt nog zin hebben in dat etentje... met z'n tweetjes bij de buurvrouw... dan is dit het moment voor jou om goed te luisteren... en je telefoon in de buurt te houden om te appen... en zometeen op te nemen als ik je misschien wel bel. Komt-ie.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ah ja, daar is hij weer, dat prachtige nummer... wat de hele tijd begint, maar dan stopt. Ja, dat is het intro dat we de hele dag al laten horen. Ik ga hem zo meteen helemaal draaien... maar ik wil eerst iemand blij maken met dat dinertje voor twee... bij de buurvrouw, dus mocht jij nog mee willen spelen... dan moet je nu appen. 675-1031, daar mag je...

0: muziekquiz. Muziekquiz.
1: Zo, het is dan uiteindelijk toch aangebroken, hè? Het moment dat ik weer iemand blij mag maken met een lekker dinertje voor twee. Vandaag geven we een diner voor twee weg bij de buurvrouw. En ik heb Marta aan de lijn. Een hele goede avond, Marta.
2: Een hele goede avond.
1: Ja, het is nog niet eens echt avond, hè? Het is bijna avond.
2: Nee, eigenlijk
1: 17:50.
2: Bijna.
1: Ja,
2: ja, precies.
1: Heb jij een beetje een lekkere vrijdag gehad?
2: Ik heb gewerkt. Ik zit nu in de auto eventjes wat eten te halen. En dan gaan we naar huis om te eten.
1: Oké, ja, en dan gaat gewoon het weekend lekker beginnen.
2: Ja, heerlijk, heerlijk.
1: En wat is jouw favoriete invulling van je weekend? Hoe spendeer je hem het liefst?
2: Ja, dat is toch wel heel verschillend. Het ligt eraan wat voor week ik heb gehad. Mm-hmm. Maar als ik een drukke week heb gehad, vind ik het heerlijk gewoon lekker thuis. Lekker te cocoonen, zeg maar. Lekker in mijn eigen huis te freubelen en te doen. Maar ik vind het ook wel heel leuk om lekker even ergens een drankje te doen, weg te gaan of naar het strand. Dat vind ik ook wel heel leuk.
1: Ja, precies. En is het dit weekend wat jou betreft een cocoon weekend of ga je er lekker uit?
2: Half-half. Ja. Ik ga vanavond... Ik ga vanavond naar Mambo, want mijn man mag daar draaien. En morgen dan is het inderdaad een beetje cocoenen en waarschijnlijk lekker zondag naar het strand.
1: Oh, heerlijk. Dus de wedstrijden ga je thuis kijken?
2: Ja.
1: Nou,
2: ja,
1: super.
2: Die gaan we wel thuis kijken. Zeker met mijn t-shirt en alles aan, hoor.
1: Oh,
2: dat wel.
1: Oké, dus het wordt gewoon lekker feest thuis.
2: Ja, precies.
1: Nou, wat goed zeg. Nou, dat klinkt als een mooi ingevuld weekend, een beetje van alles. En misschien kan ik jou voor volgend weekend vast blij maken met een lekker dinertje.
2: Oh, dat zou wel heel lekker zijn.
1: Ja, toch? Nou, laten we gelijk even kijken of dat gaat lukken. Want jij hebt meegespeeld. Ik ga je de opgave nog één keer laten horen.
2: Dat is goed.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja.
2: Ja, dat is een gouden ouwe, hè?
1: Nou, hè? Welk nummer is het?
2: Nikita van Elton John.
1: Then I saw her face. Oh, dit is een hele andere. Maar het is inderdaad goed, hoor. Het zou toch wat zijn. Dat zijn twee totaal verschillende nummers. Nee, het is inderdaad Nikita van Elton John. Een prachtig nummer, toch?
2: Ja, ik vind het een heel mooi nummer. Tijdloos is die.
1: Ja, vind ik ook. En als ik dat intro hoor, dan zie ik die dame alweer staan. In die clip.
2: Ja.
1: Wat, stond zij nou onder zo'n lantaarnpaal? Of zo'n heel dramatisch beeld was dat?
2: Ja, ze was volgens mij een Russische soldaat.
1: Ja.
2: En die had dan zo'n bondmuts op. En ze had echt van die felblauwe ogen.
1: Ja.
2: Mooie dame.
1: Ja, dat herinner ik me ook. Ja, ja, precies. Het komt gelijk omhoog als je het hoort.
2: Ja, precies.
1: Nou, helemaal goed. Ik ga hem eindelijk draaien. Ik heb er de hele dag naar uitgekeken. En ik ga jou eindelijk blij maken met een lekker diner voor twee bij de buurvrouw.
2: Hartstikke bedankt. Hartstikke leuk ook.
1: Mooi zo. Ik noteer je naam. Dan mag je langskomen van de week om je bon op te halen. En dan regelt het zich daarna allemaal vanzelf.
2: Nou, helemaal goed. Dank je wel.
1: Super. Geniet lekker van je weekend, hè?
2: Ja, jij ook.
1: Dank je.

Ontzettend lekker nummer, neem ik je weer eventjes helemaal mee terug de tijd in. Dit is dan ook het een na laatste nummer dat ik voor je instart. Ik ga nog één liedje voor je draaien en dan blijven we natuurlijk wel lekker draaien. Zometeen neemt DJ Boogieman het eventjes voor me over. En daarna hebben we natuurlijk de lekkerste disco hits en gaan we lekker eventjes op non-stop de avond in. Ik wens je een heerlijke avond toe. Ga er lekker van genieten. Ook het komende weekend ga je heerlijk genieten. En mocht je nog niet weten waar je morgen het voetballen wil gaan kijken, ga dan lekker naar One Vibe. Dan zien we elkaar misschien daar. En anders dan hoor je me vanzelf maandag wel weer. Ja, want dan schuif ik hier gewoon weer aan om 4. Ik laat je achter met een lekker nummer. Queen, good old fashioned boy. Tot maandag.

0: het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Ga je meedoen aan Ribe Luga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinha of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Cuba voert ingrijpende economische hervormingen door. De grootste sinds de revolutie van 1959. Onder druk van Amerikaanse sancties worden sectoren zoals het bankwezen en vastgoed geprivatiseerd. De luchtvaartsector lijdt zwaar. Toerismecijfers zijn met meer dan de helft gedaald. Cayman Airways schrapt vanaf volgende week alle vluchten naar Havana. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten verandert voorlopig de rentetarieven niet. De bank meldt dat de economie goed presteert en de geldreserves zijn gestegen. Ondanks wereldwijde onrust, zoals conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, kiest de bank voor een voorzichtige aanpak om de waarde van de gulden te beschermen. Dan nog internationaal nieuws. De Poolse president Karol Nawrocki ontneemt zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky de Orde van de Witte Adelaar. Dit volgt op een diplomatieke rel over een Oekraïense legereenheid die vernoemd is naar het Oekraïense opstandelingenleger, verantwoordelijk voor veel Poolse doden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oekraïnes buitenlandminister noemt deze beslissing een strategische fout. Bij Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Enkele inzittenden hebben ernstige verwondingen opgelopen. Een trein botste achterop een andere, waarbij een wagon van het spoor raakte. Hulpdiensten, waaronder reddingshelikopters, zijn ter plaatse. Het spoorverkeer naar Londen blijft vrijdagavond ontregeld. Volgens een Amerikaans inlichtingenrapport kan Israël het gesloten bestand tussen Iran en de Verenigde Staten in gevaar brengen. Premier Benjamin Netanyahu staat onder druk om de oorlog voor te zetten, wat zijn relatie met de VS op het spel zet. De Amerikaanse regering heeft Israël opgeroepen zich aan het bestand te houden. Netanyahu vreest dat hij zich niet kan verdedigen tegen Hezbollah. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Copa Mundial ha llegado y ahora Abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na Van den Twil, Oiman, Changes Group y Baton Industry Brievengap, IRCB, Bostempel Digital, Gucada compra de 25 florin. Cada kaartje full llena, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero set de Porsche de Coiman. 25.000 Fenmas. Of um voucher na valor de 1.500 florin de Beton Industrie Brievengat. Para mais informação, visita fenmas.com.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

0: The new Coimon brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koimonbv.com. Koimon, everything you need to succeed.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op Kunuku.

Met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
5: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Bingo-doekje.
1: Bingo-do. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
3: Mama, wow, la nosa llega.
2: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ja, ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nossa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

verkozen bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geef airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

Wikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees

103.1 FM. De beste 80s, 90s en zeros.